0: and soul. Blend. 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. Vier uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. Twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: geleden nog te vinden op het North Sea Jazz Festival. The Roots hoorde je samen met Cody Chestnut op The Seed 2.0. En daarvoor Artful Dodger en Craig David op Rewind. With the crowd say Bo Selecta.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorgen. Het is 7:10 op je dinsdagochtend, 18 augustus vandaag. Dit is de Morning Show op NPO Blend. Cuba en Jasmine hier. Hoe gaat het met je, Jasmine?
2: Ja, wel goed. Ik heb een beetje bijgeslapen.
0: Wou ik je net vragen. Gisteren zou je in de middag gaan slapen.
2: Ja.
0: Heb je gewoon 24 uur in je bed gelegen?
2: Nee, dat hoor je niet. Maar ik kwam thuis en toen moest ik nog van alles doen en zo. En uiteindelijk heb ik van 2 tot 5 geslapen.
0: Oh, lekker.
2: Ja, was wel fijn.
0: Ja.
2: En daarna gewoon lekker.
0: Je stoorde.
2: Nee. Gewoon lekker daarna in mijn huis een beetje klooien. En heerlijk.
0: Ik twijfelde nog, want gisteren waren we nog even aan het appen. En toen dacht ik, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, Jasmine, ga slapen. Alleen het ging over zo'n onderwerp dat je denkt, ja, ik weet niet of ik dat er nu
2: dat
0: in moet gooien.
2: Niet, ja.
0: Maar gelukkig ben je een beetje gaan bijslapen. Nee, ik wou het ook heel even hebben over het weer, want het staat op alle voorpagina's. Dus ze zeggen dus dat er nog steeds niet genoeg regen valt om de droogte te verhelpen. Dus eigenlijk hebben we nog meer van dit soort weer nodig.
2: Nee.
0: En ik ben er wel weer klaar mee. Wat jij?
2: Ja, ik zie jou binnenkomen lopen in de studio met een trui.
0: Ja.
2: Ik zie je meteen sweater weather.
0: Ja, en die was al nat geregend.
2: Ja, die was al nat. Je had geen jas aan.
0: Nee. Nou ja, zometeen dus ook het weerbericht voor je. Ja. Dat en meer in de Morning Show. De Jasmine's Classic staat voor je klaar. Die komt wederom van een koning.
2: Jazeker. Ja, wel van iemand waar ik natuurlijk fan van ben. Maar ik vond weer leuk materiaal.
0: Ja, oké. Dus dat zometeen. Ook Reclusive van Elmin staat voor je klaar. En dit zijn Ariana Grande en Mac Miller op The Way.

0: Blends.
1: Jasmine's Classic.
2: Ik ben weer iets tegengekomen van ik dacht, oh, hoe gaat dat toch altijd? Ja, hoe komt het tot stand? Hè? Je weet, ik hou erg van scrollen op de socials. En ik vond weer een fragmentje dat ik dacht, oh, holy shit, hoe is dat dan gekomen? Je hoort een track, wat ik een hele lekkere track vind, van Michael Jackson.
0: Ja, The King of Pop.
2: The King of Pop. En dan hoor je de lagen van de muziek.
0: Ah, ja. Hoe het in de studio is opgenomen.
2: Ja, laat me even horen.
0: Herkenbaar.
2: Uh-huh.

0: Ook wel grappig met die stemmetjes. Toch? Dat is hij vaak helemaal zelf, hè?
1: Ja,
0: alle lagen van een stemmetje.
1: In dit geval dus niet. De backings zijn dus gedaan door Janet, onder andere, en LaToya.
0: Oh, wauw!
1: Ja.
0: Die hoge stemmetjes.
1: Ja. En je hoort... En als je de track ook hoort, dan hoor je een soort van... alsof het kinderen zijn die aan het spelen en aan het schreeuwen zijn. Dat was een late sessie, dus midnight session.
0: Mm.
1: Waarbij je dus inderdaad Janet en LaToya dus ook hoort.
0: Aha, die waren gewoon lol aan het maken zo achter de microfoon. En dat hadden ze nodig voor de track.
1: Ja, en de titel, PYT, is eigenlijk bedacht door Quincy Jones.
0: Oké.
1: Okay. Omdat zijn vrouw, toen dat hij zijn vrouw, Peggy Lipton... Zij had sexy lingerie mee naar huis genomen. En daarop stonden de woorden Pretty Young Thing.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wow.
1: Toch even... Back,
0: backstory voor deze mooie plaat die we gaan draaien.
1: Dat wist je niet, hè?
0: Nee, het is allemaal nieuw.
1: Nou, dan weet je dat nu.
0: Dankjewel.
1: En nu lekker van PYT van Michael Jackson.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: Mede geschreven door DJ KG, die we ook kennen van Naughty by Nature. Je hoorde Jeanne met Groove Thing. Een leuk feitje waar ik laatst achter kwam. Zij zingen het refrein van Summertime van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince.
1: Oh, nice.
0: And it's not Summertime anymore.
1: Op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon gelukkig. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: 20 graden wordt het.
1: Ja.
0: Nou, over wolken gesproken. Dit is een grote hit van Flinke Namen. En die heet Wolken.

0: Dreams op NPO Blente. Wat een prachtige stem, hè? Het is alweer bijna 7:15 trouwens. Wake up call. Hoog tijd voor een wake-up call. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo wordt steeds heftiger. Inmiddels zijn bijna 5000 mensen besmet en zijn er meer dan 2300 mensen overleden. Daarmee is dit de dodelijkste ebola-uitbraak die Congo tot nu toe heeft meegemaakt. Maar achter die cijfers zitten natuurlijk ook families, echte mensen. En ook hier in Nederland zijn er mensen die iedere dag zorgen maken over de mensen daar.
1: Ja, we praten erover met Carla Kabamba, politicoloog, voormalig Amsterdams raadslid en betrokken bij de Free Congo-beweging in Nederland. Carla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hi. Je hebt familie in Congo wonen. Hoe gaat het op dit moment met hen? En wat merken zij van de ebola-uitbraak?
2: Nou, Congo is een ontzettend groot land, hè. Mijn familie woont voornamelijk in Kinshasa, de hoofdstad. Dus zij merken het door middel van minder familieleden die de keuze kunnen maken om daar naartoe te komen, omdat zodra je daar bent geweest, je door andere checks en maatregelen moet, omdat er natuurlijk angst is buiten Congo en in andere werelddelen dat jij misschien geïnfecteerd bent door ebola. Mm-hmm. Ik heb wel via mijn partner ook familie wat meer in het oosten. Daar is soms wekenlang geen contact mee te krijgen. En het is meer dat onder Congolezen hebben we het wel eens over, ja, het is zo lang, je moet ook doorgaan met het leven. Dus er zit een beetje een pijn op de achtergrond waar iedereen bewust van is.
0: Ja, wel heftig inderdaad.
2: Ja, het is een land waar dat ontzettend groot is. En er zijn ook heel veel gebieden waar dit nog niet speelt. En je moet een manier vinden om met elkaar verder te gaan. Dus we blijven met z'n allen geïnformeerd. Maar het komt bovenop andere problemen en dat maakt het gewoon zeer complex, ebola-uitbraak.
1: Ja, want je zegt het al inderdaad, andere problemen. Hè? Ja. Dan hebben we het natuurlijk ook over de oorlog en de humanitaire crisis. Ja, wat betekent dat dan voor de bestrijding van ebola? Want maakt die oorlog het eigenlijk moeilijker om mensen te bereiken en het virus onder controle te krijgen?
2: Ja, dus een gebrekkige infrastructuur. Op sommige plekken heb je zeer slechte wegen. En dat is precies dan waar medicijnen moeten komen. Dan heb je wat ze noemen rode gebieden. Gebieden die zeer moeilijk tot niet te bereiken zijn vanwege rebellen. En dat maakt het inderdaad moeilijk, want wij kennen natuurlijk, het is niet hetzelfde, maar wij kennen van COVID het bronnenonderzoek. Mm-hmm. En wat daar heel erg belangrijk is dat mensen niet verdwijnen. Je moet eigenlijk een overzicht hebben van oké, welk contact is er geweest, zodat je de uitbraak in kan perken. Maar er gebeuren constant dingen waardoor dat helemaal niet zo goed uitgevoerd kan worden.
0: Wat vind je van de berichtgeving in Nederland? Wordt er genoeg over gesproken? Wordt er genoeg over gemeld?
2: Nee. En kijk, de feedback die ik soms krijg in gesprek hierover is, ja, maar het is hartstikke ver. Dit is heel heftig. Er zijn ontzettend veel doden gevallen. Inmiddels zijn er meer doden gevallen dan tussen 2018 en 2020. Dus voor Congo is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis. Dus op wereldniveau is dit ontzettend belangrijk. En ik vind dat daar niet op de meest adequate manier mee om wordt gegaan. Mm-hmm. Omdat een internationale crisis, een gezondheidscrisis, de juiste aandacht moet krijgen. Dus meer aandacht moet krijgen dan nu.
1: Ja, want wat kunnen wij hier in Nederland daadwerkelijk doen? Is geld geven genoeg? Of kunnen we op een andere manier bijdragen?
2: Nou ja, kijk, het risico voor Nederland is laag, maar het is internationale urgentie waar we het over hebben. Dus aandacht eraan geven. Je ziet het met andere onderwerpen, zoals destijds Oekraïne, of eigenlijk nog steeds Oekraïne, Palestina. Online aandacht geven aan, erover praten, erover schrijven. Als docenten, we hebben duizenden docenten in Nederland. Je kunt er een les aan besteden. Ja, je kunt storten. Er zijn genoeg liefdadigheidsorganisaties die zich specifiek in Congo ontzettend goed inzetten. Dus dat kun je ook. Maar stel, je bent niet in die positie, want dit is 2026, mensen hebben het heel moeilijk. Dan kun je nog steeds met je aandacht de focus meer erop leggen. En ook, wij hebben gewoon allemaal politieke vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de EU. Die kun je ook een mailtje sturen of een app of een DM van luister, ik wil dat jij als vertegenwoordiger hier meer aandacht aan besteedt. Want Nederland is ook onderdeel van de internationale gemeenschap.
0: Laten we elkaar erop aanspreken. Dankjewel Carla Kabamba, politicoloog en voormalig raadslid van Amsterdam. In de morningshow hoor je zometeen James Brown met I Feel Good. En dit is Robin Thicke met Lost Without You.

0: got you. Ja, Jasmine.
1: Ja, yeah, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je kijkt echt van... Je had hem even volume even op 20 staan.
1: Ik had hem iets te hard gestaan. Holy shit.
0: Maar wel een lekkere plaat. Zeker. Goed om mee wakker te worden. Dat is ook belangrijk, hè, dat mensen gewoon een beetje wakker worden.
1: Absoluut.
0: Zeker op zo'n druilerige ochtend als vandaag.
1: Ik zou gewoon de hele tijd in mijn bed willen liggen, joh, met het weer.
0: Ja, is dat het?
1: Ja, zeker. Ze gewoon als ik wakker word, gordijnopening. Ugh. Hup, gordijnen dicht, weer lekker mijn bedje in.
0: Nou ja. Na het nieuws van 8 uur is het alweer. Hebben we nieuws over Doja Cat voor je. Maar eerst Guy met Dancing. Ben jij wel eens naar een Blackstreet of Guy concert geweest? Heb jij Teddy Riley ooit op het podium gezien?
1: Nee, helaas niet. Nee, dat vind ik wel echt jammer. Ja, dat had ik al willen zien, ja.
0: Ja, ik was bezig in zijn boek. Ik heb hem nog niet uitgelezen, maar hij heeft een biografie, Remember the Time.
1: Oh.
0: Omdat hij dus ook voor Michael Jackson heeft geschreven. Heel interessant.
1: Ja?
0: Ja, die man heeft zoveel gedaan.
1: Oké.
0: Ook dat hij op een gegeven moment dus naar Virginia verhuisde met zijn studio. En daar een jonge Pharrell de studio in haalde.
1: Oh, dat is wel cool, ja.
0: Ja, nou, een leestip is dat. Teddy Riley hoor je ook op deze groep. Hij zat dus in twee groepen tegelijk, in Guy en Blackstreet. En Guy was hij ook de voorman van. En Guy hoor je nu met Dancing. GUI. Can I have this dance?

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
1: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
0: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
2: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een van de allergrootste hits van Mario, Just a Friend. En daarvoor die Kanye West met Heartless. En over Kanye West hebben we nieuws.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Ja, want die man komt gewoon opeens met nieuwe muziek op de proppen. Zullen we even een klein stukje laten horen van de nieuwe single van Kanye... die gisteren opeens is verschenen?

0: Jasmine, kom maar met het oordeel.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, het klinkt wel als Kanye. Of Ye.
0: Hij heet Oké. Okay.
1: Oh, Oké. Okay.
0: Nieuwe single stond opeens gisteren op zijn Instagram. De videoclip is ook al online gezet.
1: Betekent het dat hij oké okay is?
0: Dat hij oké is. Ja. Ja, dat hij mentaal oké okay is. Ja. Dat het weer goed met hem gaat. Nou, ja. Hij heeft heel veel geld verdiend met zijn tour natuurlijk.
1: Ja, dus dan ben je wel enigszins... Financieel ben je oké okay dan?
0: Ja, financieel is hij oké.
1: Okay. Maar hoe zou die videoclip dan zijn?
0: Of hij mentaal ook lekker in zijn vel zit, dat weet ik niet.
1: Oké, okay. Maar is
0: ja, een beetje een wittige videoclip.
1: Oh, wat dan?
0: Is gemaakt door zijn vrouw Bianca.
1: Huh?
0: Ja.
1: Oh, dus die is dan wel weer involved.
0: Ja, die is wel involved.
1: Oké. Okay.
0: Ander nieuws. Wist jij dat Doja Cat, Woman, de track die echt voor vrouwen is geschreven, bij wijze van spreken, mm-hmm. oorspronkelijk ook nog door een man werd ingezongen?
1: Oh, nee.
0: Door deze man. Kijk of de stem herkenbaar is.

0: mean, I love Pharrell, maar dit klinkt echt als een onzekere...
1: Maar het kan ook een reference track zijn, hè? Soms wordt een track geschreven en vervolgens opnieuw ingezongen.
0: Ja, ja, dat is een soort van sample of whatever, hoe noem je dat ook weer?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar ik vind het niet een...
1: Je had hem niet met Pharrell willen horen?
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Nou, kan. Smaken verschillen.
0: Ja.
1: Het verhaal is dat ze op een gegeven moment de studio inliep en ook zei van, nou kun je die stem van Pharrell even weghalen. Dat is al genoeg geweest zo met het hoofdstemmetje van hem. Met Mr. Happy erop. Dus we houden van het origineel. Doja Cat hoor je op NPO Blend met Woman.

0: 100% LMA met 100 op NPO Blend. Het is 8:30 en je luistert naar de Morning Show. Ja, een week geleden bouwvakkers in het Belgische Dendermonde, die hebben tijdens werkzaamheden goudstaven gevonden en gouden munten. En daar blijkt dus van de waarde te zijn 9 miljoen euro. Even een klein fragmentje van een van de bouwvakkers.
1: Terwijl we aan het schieten waren, zagen wij opeens iets liggen en ik dacht dat dat euro's muntstukken waren van een euro dat mooi allemaal achter elkaar waren. Dus wij beginnen dat eruit te doen en dan zien wij een blokje goud liggen en die jongen ook al een schietamer. En dan zijn we dat verder daaruit beginnen doen en dan was dat toch wel net iets meer dan we dachten.
0: Het gevonden goud bestaat uit genummerde goudklompen en oude gouden ponden. Die waren verborgen in een kist in de muur van een kelder. En zo stuiten ze erop. En ze hebben dus netjes hun werkgever en de politie gebeld. En de politie zegt, nou, we hebben dit op een veilige plek ondergebracht. Want we willen achterhalen van wie het is. Het zou ook nog van criminelen kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja.
0: Ze hebben al heel veel brieven binnengekregen, want dit is een week geleden gebeurd.
2: Ja.
0: Er is één iemand die beweert dat hij de reïncarnatie is van iemand van wie het goud was.
2: Maar hoe kan je zoiets bewijzen? Dat gaat gewoon niet.
0: Nee, maar je moet wel alles proberen natuurlijk.
2: Ja, ja, tuurlijk. Hè, voor een blokje goud. Maar zou jij het hebben aangemeld?
0: Dat is een hele goede vraag. Want je weet natuurlijk niet meteen dat het 9 miljoen euro waard is. Maar je weet wel dat zo'n goudstaafje iets waard is.
2: Ja.
0: En je kan het ook omsmelten.
2: Nou, ik kan je wel vertellen, goud is echt wel wat waard. Want als je bijvoorbeeld puur goud, 24 karaat, dat is ongeveer 120 euro per gram.
0: Wow.
2: Ja.
0: Ja, dus één staafje even in je broekzak laten zakken. Toch? Eerlijk, ja, wat zou jij doen?
2: Oh, ik vind het wel lastig.
0: Het is van niemand, hè?
2: Ja, nou ja, goed, dat weet je natuurlijk in eerste instantie niet. Hè? Voor hetzelfde geld is het net zoals je, weet ik veel, geld vindt en dan is dat genummerd of zo. En dan wil jij niet degene zijn die dan ineens opgepakt wordt, omdat je dan geld hebt
0: achterover gedrukt.
2: Maar ja, vroeger werd wel gezegd, ja, als je iets vindt, dan ben je de eigenaar daarvan.
0: Of een vindersloon.
2: Ja.

0: Nou ja, dat vind ik op zijn minst wel. Dat je in ieder geval wel iets krijgt of zo.
1: Een beloning.
0: Ja.
1: Ja, ja. In plaats van dit gewoon wordt opgeëist door de overheid.
0: Dankjewel, ja, en je ziet het nooit meer terug.
1: Ja. Ik denk ook, is dat gebouw goed afgezet? Want als je één kistje vindt,
0: ja, zijn er misschien
1: nog wel een kistje. Toch? Dat iedereen opeens gaat klimmen in een gebouw waar ze niet moeten zijn.
0: Goudzoekers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die goudkoorts is er wel met al die mails en brieven die worden gestuurd. En ik kan me ook wel voorstellen dat je een poging waagt...
0: Ja.
1: Om iets van die 9 miljoen euro te bemachtigen.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ja,
1: dus last but not least, Jasmine, had je nou wel of niet iets achterover gedrukt als je dit had gevonden?
0: Oh, gewetensvraag. Ik had denk ik wel misschien... een paar muntjes of zo in mijn tasje gestopt.
1: Wat vind jij als je nu luistert? Stuur het even door via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Zou je dit goud direct aan de politie hebben overgedragen... of had je toch één muntje of staafje achterover gedrukt? We wanna know! Laat het even weten. Nu Soul to Soul met Back to Life. Back to Life.

0: Ja, over welke van zijn drie vrouwen zou hij het hebben? Nio met Sexy Love.
1: Het NPO Blend weer.
2: Op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags is er kans op buien. En tussendoor schijnt natuurlijk ook de zon eventjes. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: We hadden het net over de bouwvakkers in België die in een Vlaamse kelder 9 miljoen euro aan goud hebben gevonden. Ja. En dat netjes aan de politie hebben overgedragen en meteen hun werkgever hebben gebeld. We vroegen ons af of je van die goudstaven of muntjes misschien wel wat achterover zou slaan, of dat je ook gewoon heel braaf dat zou overdragen. En daar komen leuke eerlijke antwoorden op binnen.
2: Denise zegt, het is toch finders keepers. Als ik dat goud had gevonden, niemand zou me dan terugvinden.
0: Nee? Wow, Denise.
2: Laura zegt, Jasmine, ik voel je, wat is nou één muntje? Ja, ik had gezegd, ik zou dan toch stiekem wel een muntje of zo in mijn broekzak laten glijden.
0: Toch één zo'n klein muntje? Ze weten niet eens hoeveel erin zit.
2: Nee, maar ja, goed, dan zou ik toch denken, en zou ik niet erg, in Nederland Jasmine laten smelten? Zou ik
0: zit er nou gewoon diefstal te promoten?
2: Ja, is nee, wel
0: toch?
2: Erg, ja,
0: is dat
2: wel
0: willen
2: erg
0: we niet doen op NPO Blend.
2: Nee, je moet dat eerlijk aangeven.
0: Ja, allemaal eerlijk aangeven. Dankjewel voor de berichtjes trouwens. Leuk dat mensen daar ook een mening over hebben. Dit zijn Beyoncé, St. John, Wizkid en Blue Ivy Carter met een track die een beetje samenhing met de nieuwe Lion King film. En hij is eigenlijk hartstikke mooi omdat het gaat over de mooiste huidskleur ter wereld. Brown Skin Girl.

0: Had je dat verhaal over Ekan gehoord, Jasmine?
1: Wat dan?
0: Dus Ekan moest optreden bij een koninklijke familie. Daar kreeg hij heel veel voor betaald. Heeft hij laatst in een interview verteld. Mm-hmm. Dus hij gaat het podium op en hij ziet maar 3 mensen in die zaal zitten.
1: Wat?
0: En dat waren 2 kleine meisjes en een moeder. En nou, hij doet zijn show en op een gegeven moment ging een meisje van... No, stop. Dat was het prinsesje dus. Zei hij, what's wrong, sweetheart? Toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk gewoon Mr. Lonely horen. En toen had hij dus Lonely gedaan. Zei hij, oké, nou dan doet de DJ Lonely. Ja. En toen zei ze daarna, again!
1: Oh.
0: En toen moest hij dus een uur lang moest hij Lonely doen. Ja, en er werd zoveel betaald dat hij dacht, nou, ik doe het maar gewoon. Want ja, weet je, dat is een koninklijke
1: money
0: gig
1: talks.
0: Dan.
1: Money talks.
0: Money talks. And you know what walks. Mm-hmm. Wake up call. Hey, het is alweer 30 jaar geleden dat het album One in a Million van Aaliyah verscheen. Het was 1996.
1: Ja, jeetje, if your girl only knew, the one I gave my heart to, hot like fire. Aaliyah was pas 17, hè, toen het album uitkwam.
0: 17.
1: Wow. Maar goed, met haar stem, haar stijl en die producties van onder andere Timbaland en Missy Elliott zet ze toch wel een geluid neer en een, nou ja, ze was al een icoon geworden waar R&B-artiesten nog steeds uit putten. Missy Elliott noemt het album 30 jaar later nog altijd futuristisch en onderscheidend. En iemand die Aaliyah zelf ook als inspiratiebron ziet, is zangeres en songwriter Kimberly Janis. Goedemorgen, Kimberly.
0: Good morning.
1: Good morning. Hey, als ik zeg Aaliyah, welk gevoel komt er dan gelijk bij jou naar boven?
2: Sowieso R&B. She's a princess. En sowieso, ik denk, wat haar ook heel erg uniek maakt, is de softheid in haar stem. Het is zo nice. Het heeft niet zo'n heftig bereik nodig om to be beautiful, zeg maar. Dus ik vind dat echt heel mooi en kenmerkend aan haar.
0: Ja, jouw favoriete track van het album is If Your Girl Only Knew?
2: Jazeker.
0: Waarom die?
2: Dus, mind you, ik was 2 toen dit album uitkwam. dus toen ik haar muziek leerde kennen, was dit het eerste liedje wat ik echt van haar heb gehoord. En het was gelijk echt een bab. Het was een stoere song. En niet eens wetende waar het over ging. Dus het was zo positief is het er weer niet. Maar zo voelde het wel. Het voelde heel stoer en heel catchy. En dat is bij mij bijgebleven. Toen ik later begreep waar het over ging. En ik een keer een break-up had, was het echt de extra bop song om op te zingen. Maar het is gewoon een first voor mij. Dus dat was eigenlijk wat mij bleef hangen.
0: En je kan hem dus goed zingen. Dus ik laat de beat even zakken en gooi je gewoon op.
2: Oh shit.
1: Zo on the spot.
2: Wow, on the spot. Dit is echt belachelijk.
1: Ja, Q, hoe kan je dat vragen?
0: Die zing ik altijd. Oké, here we go. Oké, dan gaan we door naar de volgende vraag.
1: I feel you, girl. Ik checkte ook weer even die clip, hè. Maar die was toch ook wel echt te gekke. Die baggy jeans, korte topjes, zonder bril. Ze had wel echt zo die lokketje, dat haar zo. Wat was nou datgene wat ook echt indruk op jou maakte? Ook al was je 2.
0: Later dan.
2: Nou, gewoon dat ze haar eigen stijl had. En wat Rock the Boat is dan ook weer echt... Dat was echt een beetje in mijn tienertijd toen. Mm-hmm. En ik vond het gewoon heel mooi... hoe zij eigenlijk een soort van... haar spot claimde. Ze hoefde daar niet heel veel voor te doen. Ze was echt zelf. Ook in interviews vond ik haar niet gemaakt. Ze was echt zelf. En haar stijl, ze claimde het gewoon. Het was echt haar ding. Ja. En ik denk dat vooral heel nice is. Vooral met artiesten in die tijd, vind ik dan. Hadden hun eigen stijl, een eigen ding. En daar was zij echt Aaliyah. En dat was dat.
1: Ja, ze kwam ook heel zelfverzekerd over, hè, altijd.
2: Dat,
1: chill,
2: ja.
1: En ook al was ze zo jong, want dat vergeet je dan nog wel
0: eens. Ja.
2: Eigenlijk
1: heel
2: wel.
1: Heel veel was ze over.
2: Eigenlijk wel.
1: Welke invloed heeft zij nou op jou gehad als zangeres?
2: Nou, ik heb altijd wel een soort van onzekerheid gehad dat ik niet zo'n Whitney Houston bereik had. Qua stemvolume en hoogte. Dus ik vond dat altijd wel een soort van... ding. Mm. En in haar muziek heb ik echt geleerd dat zingen met intentie en als je stem wat zachter is dan anderen of wat minder heftig is dan anderen, dat dat juist iets unieks kan zijn. Je hoeft niet hetzelfde te klinken als anderen om eruit te springen of om je eigen ding te doen binnen een bepaalde scene.
1: Ja,
2: en dat heeft zij echt bij mij achtergelaten.
0: Je hebt natuurlijk heel veel festivals gedaan, onder andere met Ronnie Flex. Is er een moment geweest waarop jij je even Aaliyah waande, dat je dacht, zo, nu sta ik hier, I'm like Aaliyah.
2: Ja, zeker. Ik denk dat Pinkpop, was dat niet vorig jaar? Vorig jaar? Was dat vorig jaar? Ik denk Pinkpop had ik zo'n, ik had een stuk, hoe dat ding weer, van Ronnie's song met Maan. Maar god, hoe heet dat nummer ook alweer? Ik weet niet hoe. In ieder geval, ik had een solo stuk. En daar voelde ik me echt even Alia.

0: Girl, you gave me chills, like goosebumps, chicken skin.
1: Nou, dat vind ik knap, of course, voor 8 of 9.
0: Nou, kan je nagaan wat je dus nu al bereikt. Ja, zeker. Ja. Hey, Kimberly, tot slot, maak de zin af. Oh, Aaliyah was one in a million omdat...
1: Omdat zij de meest unieke artiest, R&B-artiest was van haar tijd.
0: Wauw.
2: Ja. Mooi gezegd.
0: Ja, zeker. Hey, de track die we gaan draaien, die mag jij ook aankondigen.
1: Oh my god, oh cool. Hey, goedemorgen allemaal. Bij deze kondig ik aan Aaliyah, If Your Girl Only Knew op NPO Blend.
2: Zangeres Kimberly Janice, dankjewel.

0: Nieuw van Aaliyah. Staat natuurlijk op haar album dat dus ook de 30-jarige verjaardag viert. One in a Million. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En het is alweer bijna tijd voor de... Power Pokoe! Je was aan het wachten of ik het echt ging doen, hè? Ja. Soms laat ik Jasmine het even in eentje doen. Nee, het is tijd voor de Power Pokoe. En dat is eigenlijk een heel leuk thema deze week. Want we hebben het thema plaatsnamen. Dus of er nou een stad of een land in zit.
1: Ja.
0: Dus denk aan Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. Want die zingen dan New York. Kijk. Of je kan natuurlijk ook gewoon Miami pakken van Will Smith. Mag allemaal. Ja. Alleen de vraag is, wat wil je horen?
1: Gisteren hadden we ABC van Earsize.
0: ABC.
1: Ja, daar kwamen meteen 3 eilanden voorbij.
0: Ja, keihard.
1: Ja, dus bring it on. Dat kan natuurlijk via de NPO Luister-app. Klik dan op Blend en stuur je berichtje of zing het gewoon lekker. Dat kan ook altijd, vinden we hartstikke leuk. En dan, wie weet, draaien we dan jouw track.
0: Wauw, ik ben benieuwd wat er binnen gaat komen. Zometeen na de headlines van 9 uur hoor je Ultimate Chaos met Casanova. En dit zijn 50 Cent en Nate Dogg. Die hebben 21 vragen voor je.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
1: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
0: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Je luistert naar de morningshow. Zometeen hoor je I Wish I Missed My Ex van Mahalia. Maar nu eerst Casanova met Ultimate Chaos.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: missed my ex.
1: Je hoorde Mahalia met I Wish I Missed My Ex.
2: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
1: Goedemorgen, het is alweer 8:08.
3: Ja.
1: Cuba, waarom moet jij zo lachen?
3: Nou, joh, we hebben weer even van stoel gewisseld.
1: Ja.
3: Dus jij zit achter de grote mengtafel.
1: Ja.
3: En ik bedacht me opeens, wat heb ik toch een leuke baan.
1: Ja, toch?
3: Ja, toch wel de leukste baan ter wereld. Als je gewoon radio mag maken. En zeker als je op de stoel van Jasmine mag zitten. Gewoon, ik heb een iPadje voor me. Mijn theetje staat klaar. Een broodje erbij.
1: Ja, eigenlijk wel chillen.
3: Ja, heerlijk.
1: Jij moet het harde werk doen en ik mag gewoon lekker ontspannen.
3: Nou, nu dus andersom.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een beetje spannend.
3: Vind je het spannend?
1: Ja, toch wel.
3: Maar je doet het steeds vaker.
1: Ja.
3: En het gaat ook heel goed. Dus ik denk dat mensen die nu luisteren eigenlijk het verschil niet horen.
1: Nou ja, laten we het hopen. Hey, we hebben het net gehad natuurlijk over een van onze favoriete onderdelen van de show.
3: Ja.
1: En dan heb ik het natuurlijk over de
3: Powerpokoe!
1: Ja, ja, ja, precies. Nou, die. Daarvoor moet ik natuurlijk wel even deze instarten. Die je wil horen natuurlijk, je wil een beetje energie krijgen. Ik snap het ook wel met dit druilerige weer.
3: Ja, hou niet over.
1: Dat je toch echt iets hebt van, yo, kom op. Nou, dan hopen we dat
3: even
1: je
3: wat power.
1: Energie uit je speakers kan krijgen.
3: Yes.
1: We hebben natuurlijk een oproep gedaan over de Powerpokoe. Want, wat was de oproep, Cuba?
3: Nou, we hebben een nieuw thema en dat is plaatsnamen. Dus het mag een stad zijn, het mag een land zijn, maakt niet uit.
1: Ja.
3: Maar het moet er wel in zitten. Het hoeft niet eens per se in de titel te zitten als het maar in de track zit.
1: Okay.
3: En er komen leuke berichtjes op binnen. We hebben trouwens gisteren ABC gedraaid.
1: Ja?
3: Van Eerzijs en zijn vrienden.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk een ode aan Aruba, Bonaire en Curaçao.
1: Zeker.
3: Waar je ook wel iets mee hebt.
1: Absoluut.
3: En vandaag komt er bijvoorbeeld This is America binnen van Childish Gambino. Die heeft Julia ingestuurd. Dankjewel voor je berichtje. Davida komt met Texas Hold'em van Beyoncé.
1: Oh.
3: Trisha met ATLiens van Outkast.
1: Oh, over ATL natuurlijk. Atlanta.
3: Atlanta, inderdaad. Ja. Safety stuurt Stranger in Moscow van Michael Jackson.
1: Oeh, oké. Okay. Maar hebben we een winnaar?
3: Ja, okay. Kiara.
1: Oh, wacht.
3: Want we moeten een beetje die zon hebben,
1: ja.
3: Toch?
1: Ja, we moeten wel voelen van, oh ja.
3: En dit is wel een stad waar de zon veel schijnt.
1: Ja, toch wel?
3: Ja.
1: Oh, waar hebben we het dan over?
3: Ja, over MIA.
1: Oh, MIA.
3: Kiara die zegt, ik wil graag Will Smith horen met Miami. Zonnig.
1: Nou, speciaal voor jou, Kiara. En natuurlijk ook iedereen bedankt voor alle verzoeken. Het wordt erg gewaardeerd. Dus laat ze vooral door blijven komen. Hè, toch?
3: Ja, morgen doen we het weer.
1: Morgen doen we het gewoon weer. Maar nu speciaal voor Kiara, Will Smith met Miami.

0: Curiosity, Aaron Hall en Redman op NPO Blend. Je luistert naar de Morning Show en ik wil het nog heel even met je hebben over Colombia. Er is natuurlijk inmiddels ook alweer een aardbeving met een soort van zelfde schaal geweest in Indonesië. Ik heb meer contact met Colombiaanse mensen.
1: Ja.
0: En die aardbeving is dan daar geweest. Maar vervolgens moet er natuurlijk nog heel veel gebeuren om weer terug naar nul te komen. Op dit moment zijn er 294 doden.
1: Jeetje.
0: Er zijn nog 200 mensen vermist. En er is 8 miljard euro aan schade.
1: Wauw.
0: En dat is met name in gebieden, bijvoorbeeld bij Chocó, waar armere mensen wonen, die dus sowieso al minder contact hebben met de rest van de wereld. En waar gewoon hulp naartoe moet. Shakira heeft onder andere 1 miljoen opgehaald met haar stichting. Artiesten hebben vaak eigen stichtingen, zij dus ook. Om scholen opnieuw op te bouwen. Want er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel scholen ingestort.
2: Ja, hemos podido recoger este fin de semana 1 miljoen dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas destruidas.
0: Dat is ook wel mooi, want vaak vragen mensen me, wat kan ik nou doen? Naar wie kan ik overmaken? Nou, bijvoorbeeld naar zo'n stichting van Shakira. Er zijn meerdere artiesten die dit doen. Maar je kan ook zoeken naar het Rode Kruis van Colombia, Cruz Roja Colombia. En dan kan je dus direct naar mensen daar overmaken. Want anders, als je hier naar het Rode Kruis overmaakt, dan gaat het natuurlijk naar andere gebieden ook. Wat natuurlijk allemaal goede doelen zijn. En je moet je eigen goede doel kiezen. Maar als je specifiek voor Colombia iets wil doen, is het goed om naar de website te gaan van het Rode Kruis van Colombia. En er staat gewoon een QR-code. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dan kan je gewoon geld over. En dan kan je dus direct naar mensen daar overmaken. Want anders, als je hier naar het Rode Kruis overmaakt, dan gaat het natuurlijk naar andere gebieden ook. Wat natuurlijk allemaal goede doelen zijn. En je moet je eigen goede doel kiezen. Maar als je specifiek voor Colombia iets wil doen, is het goed om naar de website te gaan van het Rode Kruis van Colombia. En er staat gewoon een QR-code. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dan kan je gewoon geld overmaken. Want dan weet je in ieder geval dat het

0: Ja, niet voorbereid op aardbevingen.
1: Ja, ja, we hadden het bijvoorbeeld ook over van... bijvoorbeeld in Japan heb je ook wel eens aardbevingen. Maar daar blijven de meeste gebouwen nog wel intact.
0: Ja, die zijn er echt op gebouwd.
1: Ja.
0: Dus het heeft allemaal met een soort van... hoe noem je dat ook alweer? Ik wou zeggen schalen, maar het heeft van de plateaus onder... zeg maar aardeplateaus. En die schuiven over elkaar en die knallen soms ook langs elkaar heen.
1: Ja.
0: Zo ontstaan die aardbevingen. En dus ook de kust van Colombia heeft daarmee te maken. Eigenlijk de kust vanaf Chili, dus eigenlijk vanaf Antarctica, dus helemaal Zuidpool, tot boven bij California en nog hoger. Hebben al die hele kust heeft daarmee te maken. En aan de andere kant van het water, die oceaan is enorm groot, ligt dan bijvoorbeeld Japan.
1: Maar dus het is natuurlijk ook wel weer heel erg van, waarom storten de gebouwen in Colombia wel in en in Japan dan niet? Dat heeft ook te maken met geld.
0: Dat heeft ook te maken met geld. Dat hebben we ook meegemaakt toen met de aardbeving in Turkije en Syrië.
1: Ja. Precies.
0: Dat er werd gezegd van ja, in Turkije waren wel nieuwe regels, maar er zijn toch een hoop bouwers die dat dan toch aan hun laars hebben gelapt.
1: Ja,
0: je kan inderdaad bouwen zodat. Ik heb in Japan een kleine aardbeving meegemaakt. En ik was in een hotel dat al 100 jaar daar stond. Dus dan weet je gewoon van nou, het voelt eng. Ja. Maar dit hotel stond er 100 jaar geleden al.
1: Ja.
0: Dus het is zo gebouwd dat het inderdaad meebeweegt. Die mogelijkheid is er. Maar het is duurder. Dus ook gewone mensen hebben daar misschien het geld niet voor.
1: Nee.
0: En de bouwbedrijven moeten dan ook wel willend zijn en zeggen van nou, dat gaan we doen. Of er moet subsidie voor komen.
1: Juist, de inkomsten moeten daar natuurlijk ook zijn. Het blijft natuurlijk heel erg triest dat dit gebeurt en dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen. En dan is het inderdaad goed dat zo'n artiest als Shakira daar aandacht aan besteedt en ook geld doneert.

0: Aria Celaron, waar Snoop Dogg en Pharrell ook op zitten in de videoclip van Beautiful.
1: Het NPO Blend weer.
2: De hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Als je geluk hebt.
0: Als je geluk hebt. Goed opletten.
2: Goed opletten. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
0: Jasmine, de politie in Amsterdam heeft een oproep gedaan. Die hebben een foto verspreid van iemand. Het is geen crimineel. Het is een man die wordt Lucky genoemd. Die is drie jaar geleden is hij gevallen op straat.
2: Jeetje.
0: En ze weten niet wie het is. Hij heeft hersenletsel, dus hij kan niet meer praten.
2: Hij weet zelf niet eens wie hij is.
0: Nee.
2: Lucky. Maar hoezo noemen ze hem Lucky?
0: Nou, dat is de naam die ze hem gegeven hebben. Ze weten dat hij lid is geweest van een boeddhistische gemeenschap in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
0: En hij kwam wel eens in een café bij het Waterloopplein. En daar noemden ze hem Chris de Canadees. maar okay. Ze weten dus eigenlijk gewoon niet wie het is. En ze willen gewoon familieleden opsporen. Die man zit in een verzorgingstehuis. Heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen. Is al drie jaar dat ze aan het zoeken zijn en niet weten wie die is. Dus nu wordt die foto verspreid.
2: Wauw. Ja, het schijnt ook, dat lees ik hier, dat de enige woorden die de man nog spreekt komen uit het Engels. En hij zegt nonsense and definitely.
0: Dus dan hou je een heel verhaal op.
2: Ja, nonsense.
0: Hey, nonsense. Of definitely.
2: Ja. Ja, hij gebruikt ze om iets te bevestigen of te ontkennen, maar veel meer communicatie is niet mogelijk.
0: Denk je deze man te kennen, dan kan je via nu.nl en nos.nl naar de foto kijken en de politie daarover inlichten. Zometeen nieuws over de dochter van Michael Jackson. Eerst hoor je Joyce Rice met Crack the Code.

0: Tony met Feels Good op NPO Blend. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. We gaan het even hebben over een dame die binnenkort deze kant op komt. Ik heb haar nog nooit live gezien, maar wil dat misschien wel zien. Ik ben erg benieuwd naar haar muziek. Paris Jackson, de dochter van Michael Jackson. Hij heeft 3 kinderen, 2 zoons, 1 dochter. En Paris, ja, die heeft best wel tumultueus leven gehad. Ze is op 14 oktober in de Paradiso in Amsterdam. En ze komt op 21 augustus, dus binnenkort al, met haar tweede album Happiest Day of My Life. En dat is 6 jaar na het verschijnen van haar eerste album. Ze was dus interviews aan het doen, is interviews aan het doen. En vertelde een beetje over hoe ze dan de afgelopen jaren heeft geleefd. Een van de dingen die naar voren kwam in meerdere interviews is dat ze een gat in haar neus heeft.
1: I blew a hole through my nose. And when I went to the doctor, he obviously knew what it was from, because that only happens from, you know, cocaine, ketamine, just snorting drugs. And he was like, we can fix this, but if you keep going, it's just going to happen again. So if you're not done, I wouldn't bother yet. And I remember having the thought of, well, I'm not done.
0: Ja, dus die zat flink aan de drugs. Oei. We hebben het niet over gehad vanwege de neusbellen, maar ze was gewoon verslaafd.
2: Het neusbotje.
0: Cocaïne, ketamine.
2: Wauw, heftig.
0: Ja, wel heftig, toch? Wel mooi dat ze daar nu zo open over is. Ze is nu clean.
2: Ja.
0: Maar ze vertelt ook wel dat ze zichzelf een beetje heeft teleurgesteld in de afgelopen jaren.
2: Ja.
3: Was there a time when you felt like you really let people down?
1: Oh yeah, I mean, yeah.
3: Was there anyone that you felt like you really let down?
1: My younger self.
0: My younger self.
2: Wauw, heftig. Ja. Ja, ik lees dan ook een artikel over hoe ze haar jeugd op Neverland heeft ervaren. En dat ze dan ook zegt dat televisie kijken bijna nooit mocht.
0: Ja, wel streng, hè, was die Michael.
2: Ja,
0: dat ze eigenlijk dus helemaal niet zo mee... Want die interviewer vroeg ook van... maar dan heb je het toch ontzettend leuk gehad daar. Want er stond een reuzenrat en er waren allemaal dieren. En dan zegt ze, ja, maar dat was vooral voor de zieke kinderen die langskwamen. Mm. Via projecten.
2: Ja.
0: Maar dat was niet voor ons. Wij mochten niet daar zomaar spelen.
2: Nee, ze stond op en ging gewoon naar school.
0: Ja.
2: Dat was het.
0: Ja, dus... gewoon pittige jeugd eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat op zich wel mooi is, toch? Dat Michael Jackson wel heeft gedacht van... nou, ik wil gewoon dat die kinderen normaal opgroeien.
2: Mm-hmm. Maar niet, het was ook wel weer van als beloning. Dus als je huiswerk goed had gedaan en goed op school deed... dan mocht je wel gebruik maken in het weekend... van naar dieren, naar attracties of naar de film.
0: Ja, het is trouwens wel hele andere muziek, hè, dan die we kennen van haar vader, die ze maakt. Wil ik een klein stukje horen?
2: Ja,
0: dus binnenkort verschijnt dat album, dus Happiest Day of My Life.
2: Uh-huh.
0: En de eerste track daarop is Teenage Drama. Die klinkt zo.

0: Ik wou net zeggen, dit klinkt als Nirvana en toen zong ze Nirvana. Ja. Toch? Een beetje dat, die sound.
1: Ja, het voelt ook wel een beetje zo van, ik ga iets totaal anders doen dan mijn vader.
0: Ja, ja. Gewoon lekker eigenzinnig.
1: Een beetje rebels.
0: Ja, ja. Maar wel mooi en fantastisch dat ze komt dus naar de Paradiso. Ik zal die datum nog één keer erbij pakken, want het is toch wel bijzonder, toch? 14 Zeker. Oktober dit jaar is ze in de Paradiso in Amsterdam in de grote zaal te vinden om 19:30 avonds. En er verschijnt dus op 21 augustus haar nieuwe album Happiest Day of My Life. In de morningshow nu Usher met You Don't Have to Call.

0: Met Free Fall. En voor de fans van J. Cole, die komt ook in oktober, staat hij in de Ziggo Dome in natuurlijk Amsterdam. En we gaan in september ook kaartjes weggeven voor dat mooie concert.
1: What?
0: Goedemorgen Jamie.
2: Hey, goedemorgen.
0: Bekend van Jamie's Jams, ja, tussen 10 en 1 ben je te horen. Ja. Hoe gaat het met de zoektocht?
1: Waar nog meer van dan, Jamie? Onder andere. Ja. Spreek je ook commercials in?
2: Mijn voetenfoto's op OnlyFans.
1: Oh, gezellig.
2: Ja.
0: Nou. Zijn wel duur tegenwoordig. €100 moest ik overmaken.
1: Jeetje.
2: Ja. Maar ja, als
1: voor een
2: trouwe abonnee krijg je wel veel korting af en toe, toch?
0: Dat is wel waar, ja. Dank je wel daarvoor.
1: Ik zie het gewoon voor.
0: Ja, de voeten van Jamie. Hoe zou die eruit zien, Jasmine?
1: Behaard.
2: Oh ja?
0: Ja, denk je dat?
2: Oh nee, ik heb hele mooie voeten voor een man.
1: Ja, heb je een hele mooie voeten voor
2: een
1: man?
2: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Doe je ook pedicures?
2: Nee.
0: Nee, dat
1: heb
0: niet.
1: Je niet nodig.
2: Heb ik niet nodig.
0: Oh, ja. Mooie nageltjes.
2: Mooie nageltjes.
0: Geen schimmeltjes.
2: Nee, geen schimmeltjes. Al van die tenen die zo qua lengte gewoon netjes aflopen.
1: Oh, echt?
0: Oh, ja. Dus geen jij mag gewoon die Havaianas lopen.
2: Vaak hebben mensen zo één zo'n teen die gewoon high to the sky, weet je?
1: Ja, mijn vriend heeft zeg maar, je hebt die duim dan die daarnaast.
2: Ja, nee.
1: Die is iets langer dan de rest.
2: Dan gaat een voetencarrière het niet worden.
1: Ik zal het dan doorgeven.
2: Heeft je niet nodig, toch?
1: Nee, zeker niet.
2: Okay.
1: Nee, hoor. Nee, zeker niet.
2: Maar wel leuk als je een side hustle zou moeten doen.
1: Ja.
2: Wat zou dat dan zijn? En echt even out of your comfort zone, hè? Dus niet komen met acteren of iets.
1: Oh, jeez. Ja, ik vind het wel lastig, hoor.
2: Ja?
1: Ja, het voelt alsof je... Want je hebt ook mensen die dan hun slipjes en zo opsturen.
0: Ja, daar kan je natuurlijk veel geld mee verdienen.
1: Ja.
2: Dat wil je.
1: Ja. Nee, zeker niet.
2: Oh.
1: Nee. Nee, dan zou ik eerder tenen doen dan... of mijn vingers of zo. Zien er niet uit. Maar ja, als mensen daar geld voor hebben.
0: Maar je tenen zien er wel oké uit. Je bent wel eens met schoentjes en dan echt gelakte nageltjes binnengekomen.
1: Ja, ik ben wel eens met gelakte nageltjes binnengekomen.
0: Ja, dat is me wel eens opgevallen. Ja,
2: oh,
0: ja.
2: Blote voeten hier.
1: Ja.
2: Godverdomme.
0: Jij niet, hè?
2: Nee.
0: Nee, want je zou zomaar met je slippers kunnen komen. Je bent een radio-dj. Qua camera's zijn we ook maar in beeld van
2: ons. Ik kreeg gisteren ook commentaar toen ik in mijn joggingbroek binnenkwam. Dus slippers.
0: Oh, echt waar?
2: De volgende stap, ja.
0: Van wie kreeg je commentaar?
2: Ja, wie denk je?
0: Van mijn collega Jasmine.
2: Ja. Ja,
1: je zag gewoon uit alsof je net in bed was gerold.
2: Nou, dat klopt ook. Ja.
1: Maar goed, anyway, Jamie, wat heb je voor leuk straks?
2: Oh, ja, we zijn op zoek naar de essentials van Snoop Dio Double G. Oh,
1: toch wel, hè?
0: Ja, zo wordt hij nee.
1: Ja, zo zijn nee. Lekker, Jamie, lekker.
2: Ja, gisteren, Who Am I? Toegevoegd.
0: Oh,
2: toch
0: ja.
2: Wel de track waar het mee begon, qua doggy-stijl en zo.
0: Ja, wij draaiden net Beautiful.
2: Ja, leuk.
0: Ik zou ook stemmen op Drop It Like It's Hot.
2: Zeker.
0: Want opeens werd Snoop een grappige gast.
2: Hé, maar zijn al die eras die hij heeft gehad, hè? Met al die namen en die gekke country-trein waar hij op sprong en zo. Is dat ook nog iets belangrijks
0: geweest? Je zou een hele week kunnen vullen met nummers waar zijn naam in het refrein zit.
1: Oh ja.
0: Want je hebt ook die Snoop Dogg.
1: Ja.
0: En natuurlijk What's My Name.
2: Maar ik vind bijvoorbeeld de My Madison vind ik een heel leuk liedje.
0: Oh ja.
2: Maar ja, is het een essential? Nee, die draai ik nooit. Maar misschien kunnen we hem wel eens draaien vandaag.
0: Ja. En het nieuwe album, Missionary, waar iedereen helemaal van... oh, dat gaat komen en Dr. Dre heeft het geproduceerd... en nu hoor je er niks meer over.
2: Nee, maar dat is ook met het laatste album van Mariah Carey, toch?
0: Ja, dat is wel waar. Terwijl het helemaal geen slecht album is, hè? Ook van Mariah Carey niet.
2: Nee. Mm.
0: Maar dan ben je toch gewoon gewend aan die klassiekertjes... en dan is dat gewoon niet overtroffen met het nieuwe werk.
1: Ja, maar goed, dit zijn artiesten die jaren kunnen teren op hun klassiekers.
0: Dat is waar.
2: Ja, Mariah heeft maar één hitje, hè? Ja. Één hitje nodig om gewoon elke jaar...
1: Rond kerst worden we allemaal weer...
0: Drie maanden lang is het kerstmis.
2: Is dat toch lekker, hè? En je ziet nu al die piekjes weer oplopen, hè? Nu het zeg maar herfst wordt buiten.
1: Ja, ik heb al mijn kerstboom alweer...
0: Die man heeft ook een gospelalbum, hè?
1: Oh, echt?
0: Dus die heeft ook vast een kerstliedje erop staan. Ja. Hij heeft natuurlijk ook een reggae-album gemaakt.
2: Wat een legende is dat toch ook, hè?
1: Ja, maar hij zegt vooral, Lion. I wanna thank me.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hè? For believing in me.
2: Ja.
1: Ja.
2: For the hard work.
1: Yes. Ja. Inspirational.
0: Twee coffeeshops in Amsterdam heeft hij.
1: Ook nog.
0: Ja,
2: entrepreneur. Je hebt hem vaak gesproken. Het is gewoon een hele aardige gast, toch?
0: Ja, hij praat ook echt in een soort van punchlines.
2: Dus hij heeft zijn eigen language, inderdaad.
0: Ik zei toen tegen hem van, komt dat album met Dr. Dre samen ooit nog? Want dat zou toen, ik ben even vergeten hoe het heet, Intoxication? Ik weet niet eens meer. Dr. Dre zou met een nieuw album komen. En toen zei Snoop, I didn't get the call from the Batcave yet. Dus insinuating dat hij Robin is en Dr. Dre Batman. En zoals elke zin was gewoon cool van hem.
2: Alles kan op een tegeltje.
0: Ja, en in die tijd van Rhythm and Gangsta, toen heb ik hem geïnterviewd. En toen mocht hij dus niet meer over wiet praten, want hij was zogenaamd gestopt.
2: Hmm.
0: En toen zei hij gewoon in de microfoon, no hoes, no weeds, just interviews. I don't fault you though, it's these damn people that need to step the damn game up.
1: Oh, wow.
0: Dus gewoon alles wat hij zei was gewoon cool.
1: Oké, Snoop.
2: A living legend.
1: Yes.
0: A living legend.
1: Ja, gelukkig is hij nog living, inderdaad.
0: Ja. En je hoort er meer over. En je kan natuurlijk je favorieten insturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en zegt... Hey Jamie,
2: hi.
0: De essential van Snoop Dogg is... puntje, puntje, puntje.
2: Juist, graag. Dankjewel.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams. We hebben deze nog voor je, nog net voor het nieuws van 10 uur. Busta Rhymes en Janet Jackson op What's It Gonna Be?
1: Ayo.
2: Ayo.

0: of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS
0: Pond, Jamie.
2: Hallo, welkom aan boord. Dit is vanuit de Blend Cockpit, een nieuwe editie Jamie's Jams. Op de line-up, de Notorious B.I.G. En we gaan van start met Blue Cantrell.

B.I.G. 1997. Weet je nog hoe die videoclip eruit zag? Krankzinnig was het, hè? Met helikopters, speedboten. Het leek echt wel een Hollywoodfilm. Ook qua budget trouwens. Die clip zou $1 miljoen gekost hebben. En, nou, dat is nogal een risicootje, hè? Weet je, dat doe je alleen als je weet dat het een succes gaat worden, toch? En dat werd het gelukkig. Alleen de Big Poppa zelf kon dat succes niet meemaken. Ja, een week heeft hij het meegemaakt. Want een week na de release van deze track en deze videoclip werd hij doodgeschoten. Lekker om deze editie Jamie's Jams mee te beginnen. Je hoorde Hypnotized. Yeah. Hey, de verhalen, de herinneringen, de muziek waar je mee bent opgegroeid. Welkom, we maken een einde aan de dinsdagrip met Nas, Bruno Mars en ook New Edition. Zometeen.

Sync. En dat is geen album dat ze in het geheim hebben opgenomen. Dat is een echt wel classic album, opgenomen eind jaren 90 nog, voordat ze met dat legendarische album No Strings Attached kwamen. Waar al die grote hits op staan, weet je wel. Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me en zo. Ja, en dat komt omdat ze dat album hadden opgenomen en daarna eigenlijk ruzie kregen met hun platenlabel. En als je platenlabel die opnames faciliteert, dan is de kans groot dat zij ook de rechten van de muziek bezitten. Dus daar kun je eigenlijk als artiest vrij weinig mee doen. Ja, daar heb je niet zo heel veel over te zeggen. Dan krijg je waarschijnlijk wel een deel van de opbrengsten, maar moet je het eigenlijk vooral hebben van de optredens, zeg maar. Ja, en er is dus een oude manager die ergens nog een cd'tje heeft liggen met tracks die nog nooit iemand gehoord heeft en misschien wel nooit zal horen. Nou weet je, ik denk dat er misschien wel een moment komt dat deze man oud wordt, geldproblemen krijgt en dat dan gaat veilen of zo, weet je wel. Ja, nou goed, ik denk dat dat nog eerder gebeurt dan dat we echt nieuwe muziek van NSYNC gaan krijgen. Dus tot die tijd doen we het gewoon met de classics die we van ze hebben liggen. Zoals een hele fijne samenwerking met Nelly. Hoor je zo in Jamie's Jams. Naar Lunas.

0: van Nederlands talent Bunny Hanna, The Rock in Jamie's Jams. Hey, heb je het er moeilijk mee? Of gaat het wel? Het feit dat de zomervakantie nu waarschijnlijk wel echt voorbij is, toch? Al die collega's weer zien, handen weer vies maken, ja... Het is altijd even wennen na de vakantie, toch? Zeker als je dan in dit klassieke Nederlandse weer terechtkomt met regen, regen en nog meer regen! Ik dacht misschien... Ja, kunnen we het een beetje gaan ontkennen met z'n allen gewoon. Ben je op vakantie geweest? Heb je een leuk liedje ontdekt? Ergens in het buitenland, weet ik veel. Italië, Marokko, Turkije, Zuid-Afrika. Wil je nog heel even terug naar je vakantiebestemming? Naar dit strandje waar je zat. Die leuke beachclub waar je die cocktails hebt gedronken. Die warme familie die je opgezocht hebt in Suriname. Ja, ik noem maar even wat voorbeelden hoor. Maar laten we gewoon heel even een klein vakantietje vieren hier in Jamie's Jam. Zometeen heb je een leuke zomerse suggestie. Geef hem door in de NPO Luisteren. Ga even naar Blend en stuur je suggestie deze kant op. Hoor je hem hier zometeen voorbij komen bij Blend. We gaan een dansje doen met Craig David naar Tupac.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar muzikale zonnestralen heb je een leuke zomerse suggestie? Welke track zou je willen horen? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Krijg je eerst Will Smith en Getting Jiggy.

0: Angeline en Gonda, Just As Long As We're Together. Hey, heb je ooit van de symfonische sessies gehoord? Wordt georganiseerd door onze buren van NPO Klassiek. En daarin nodigen ze eigenlijk artiesten uit die samen met een orkest een aantal grote hits live gaan spelen. Op een hele mooie, authentieke en klassieke manier. Het is natuurlijk één grote warme familie hier bij de publieke omroep. Dus zij vragen ook andere radiozenders om artiesten aan te dragen. Zo komt Radio 2 bijvoorbeeld met de Nederlandse band Raccoon. Sterren NL komt met Mart Hoogkamer, tuurlijk. Ja, en ze hebben dit seizoen ook aan Blend gevraagd of wij een artiest zouden willen afvaardigen. We zaten eerst te denken aan Tupac. Het gaf geen gehoor, helaas. Zijn we bij onze vrienden van Replay terechtgekomen? Kijk, zij maken natuurlijk sowieso al hele warme, mooie liedjes. Maar ja, ik denk met een orkest dat die tracks echt nog een extra lading kunnen krijgen. We kunnen het vanaf 7 september gaan horen. Of dat een beetje lekker uitgepakt heeft. Dan kun je de symfonische sessies checken via de NPO Luister-app. En vanaf 28 september, moeten we nog even op wachten, kun je ze ook zien via NPO Start. Het ziet er altijd wel fantastisch uit. Replay werd toevallig ook net aangevraagd door Anfernee uit Suriname.
1: Goedemorgen NPO Blend. Ja, ik zou graag dat lied Aladee van Replay willen horen, omdat die een van mijn favorieten is. En het is ook een populaire song hier in Suriname en ook daar in Nederland.
0: Ja, zeker weten. Goede suggestie. Ik hoop dat ze

Fermian. Het is hem gegund, hoor. Wat een lekker liedje nog steeds. Maar goed, als je denkt van, die man zit stil, die is lekker van zijn pensioen aan het genieten, dan heb je het mis. Hij maakt op zich nog steeds nieuwe muziek, hè. Ja, het wil nog niet echt aanslaan. Maar ik weet dat hij vorig jaar heeft hij een soort soca-tune uitgebracht. Best wel lekker liedje.

Doe maar rustig aan. Het is ongelooflijk, hè? Die fade-outs. Ja, ik blijf dat toch een issue vinden. Weet je wel, hartstikke leuk. Het liedje duurt al 4 minuten 13. Waarom zou je mensen nog het gevoel moeten geven dat het liedje minutenlang doort, doordendert en doordendert? Maak er gewoon een mooi einde van, weet je wel. Maakt ook niet zo heel veel uit. Het is Adina Howard in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Thanks dat je ook vandaag weer voor NPO Blend hebt gekozen. Het recept is simpel, hè? Zoals heerlijke gerechten dat soms ook kunnen zijn natuurlijk. De beste muziek van moeder aarde, zodat je werkdag voorbij vliegt. De big hits only op naam van Blackstreet, Missy Elliott en Mariah Carey. Allemaal hier zo met... Hey!

als je dat op een dag kan worden. Nee. Missy Elliott, Ludacris. Je luistert de NPO Blend, het is bijna dinsdagmiddag. 10 minuutjes nog, dan trappen we officieel de lunch af. Dat doen we met Joe Mystical en The Mac Band. En we gaan verder met de zoektocht naar de essentials van de man die deze week centraal staat. Het is Snoop D-O-double-G. Is dat even lekker? Kun je alvast even over nadenken? Ga ik je zo vertellen hoe je een bijdrage kan leveren aan de lijst. Hier is tijd voor de fantasy. De grote fantasies. Van niemand minder dan Miss Mariah Carey.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS.
2: Is het dinsdagmiddag 1 over 12. Van harte welkom, Jamie's Jams met Lauryn Hill zometeen. Je krijgt Cassie en is Joe en Mr. Cole. Stutter.

van Lauryn Hill of er in de toekomst nog nieuwe muziek uit gaat komen van de Fugees. Ja, ook Wyclef Jean is enthousiast, dus dit gaan we gewoon nog meemaken, jongens. Is dat even een fijn vooruitzicht? You're the dual bad thing in Jamie's Jams. Van harte welkom. Het is

we zijn deze week op zoek naar de 5 meest iconische tracks uit het muzikale oeuvre van Snoop D-O-Double-G. Heb je een goede suggestie? Denk er alvast even goed over na, dan hoor je zometeen welke track we al op de lijst hebben staan. Er is nog ruimte voor allerlei uitstapjes die deze man gemaakt heeft. Dus zorg ervoor dat je NPO Luister-app alvast op je telefoon hebt staan. Kun je nu genieten.

0: Essentials.
1: Je luistert Jamie's Jams, John Legend en CC Penniston. Hoor je zometeen? Eerst tijd om eens even te kijken waar we zijn gebleven met onze zoektocht van deze week. Thanks als je ook een bijdrage levert via de NPO Luister app. We zijn namelijk op zoek naar de 5 Essentials van Snoop Dogg. En wat zijn nou Essentials? Nou, dat zijn toch gewoon liedjes die iedereen eigenlijk wel een keer gehoord moet hebben in het leven. Zoals deze. Introductie was dit, zeg. 1997, Doggy Style. Who am I? Daar begon het allemaal mee. Ja, we hebben een mooie basis staan nu. Maar het is dag 2, hè? Ja, we hebben er nog 4 nodig om de lijst compleet te maken. Dus ben je een beetje een liefhebber, een hip-hop liefhebber? Ken je het oeuvre van Snoop Dogg? Of zeg je van, nou, misschien wel leuk om een keer niet al die standaard tracks te doen, maar misschien moeten we een beetje op die country-trein springen waar hij ook ooit op gesprongen heeft. Snoop Lion-achtige dingetjes. Andere uitstapjes. Alles is welkom. De NPO Luister-app. Ga naar Blend en stuur je suggestie deze kant op.

0: Special.
1: CC Patterson, NPO Blend met Chris Brown, Lee en Thomas hebben een leuk nieuw liedje gemaakt samen. Heet Fall In, hoor je zo in Jamie's Jams. Ja, eerst even kijken wat er gebeurt in de NPO-luisterapp. Want we zijn op zoek naar de 5 essentials van Snoop Dogg. Een man die al sinds de jaren 90 meegaat. Ah, volgens mij geliefd door echt wel iedereen, toch? Ja, zijn er mensen die een hekel hebben aan Snoop Dogg? Ik zou niet weten waarom. Nee joh, kun je alleen maar sympathie voor hebben. Fijne muziek, een fijne persoonlijkheid. En ja, gewoon ook al jaren ja, toneelspeler op het hoogste wereldtoneel. Dus dat vind ik ook wel mooi om te zien. En dan zie ik ook dat er heel veel liefhebbers zijn. Ook van tracks waarvan die denken, oh ja, die waren we bijna even vergeten. Ik zie veel samenwerkingen voorbij komen. Met Pharrell, Beautiful onder andere. Ja, mensen hebben het ook over die hele G-Funk-revolutie, uiteraard. Maar er moet iets met Dr. Dre op de lijst staan. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ondanks dat Dre natuurlijk sowieso aan veel tracks heeft meegewerkt. Maar gewoon even een track, misschien wel meer van Dre dan van Snoop. Ja, daar kom je toch bij Still Dre uit. Maar ja, zonder Snoop is die track niet zo legendarisch, toch? Dus nee, een absolute essential. Thanks voor iedereen die deze heeft aangevraagd. We gaan hem toevoegen als tweede naast Who Am I? Dit is Dre, Snoop Dogg en Still Dre.
0: Blend Essentials.

0: Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Met Nas. I'm gonna be alright. In tegenstelling tot Sienna die hier binnenkomt.
1: Sorry. Ging even niet helemaal goed. Ik dacht, ik heb nog even. Ging die microfoon al open?
0: Ja, hartstikke grote klok hier, hè? Met hoe lang liedjes nog duren en zo. Ja.
1: Anyway, hey Jay!
0: Hey, hoe gaat het met je? Slecht geslapen?
1: Ik ben nog wel een beetje wakker aan het worden, inderdaad.
0: Oh ja?
1: Ja, weet je, ik heb een nieuwe waterfles gekocht. Deze, wat kan hierin?
0: Jee!
1: 1,1 liter.
0: Mijn goede zeg.
1: Weet je wat het is? Ik kwam er dus achter dat ik bijna geen water drink tijdens werktijd. Dus ik denk, ik ga hem meenemen. Hij is groot, hè? Dat is een unit. Dus dit is twee handen, vingers kunnen niet dicht. Dus ik dacht, vandaag beginnen we weer met gezond doen en veel water drinken dus.
0: En je hebt het de eerste al leeg of moet hij nog gevuld worden?
1: Nee, ik moet hem nog vullen. Het gaat nog niet heel smooth.
0: Een joekel van een apparaat, zeg.
1: Ja, maar hij is wel mooi, toch? Een beetje doorzichtig hier met een mooie groene top.
0: Wat is het? Oh, dat is ook voor thee en zo.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Mijn dochter vond hem mooi. Toen dacht ik, ja, deze doen we.
0: Er zit toch helemaal zo'n filter in?
1: Is het een filter?
0: Toch waar je theezakjes in kan.
1: Wat goed! Even openmaken.
0: Wat gekocht door mensen.
1: Oh, wat goed. Nou, ik vond het best mooi. Dus ik dacht, ik ga proberen wat meer water te drinken. Want ik praat natuurlijk 3 uur lang. Nee, ik doe helemaal geen water drinken.
0: Echt niet?
1: Nee, weinig.
0: Jij sluit je op in dat hockey, je komt er niet meer uit, hè? Dat is
1: nee,
0: wel...
1: iedere keer als die deur open gaat, komen er vaak mensen mee. Dan denk ik, nou, dan blijf ik wel gewoon niet.
0: Oké, goed. Nou, de super gehydrateerde Sienna zometeen.
1: Ja, toch?
0: Als het goed is.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Waar kijk je het meest naar uit vandaag?
1: Waar ik het meest naar uitkijk, ik ga een van de big drie.
0: Sorry, dat ging volgende.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De volgende vrouw overleed op weg naar haar volgende show. Ja, je hoort zometeen haar live story op Blend. Komt eraan. Candy Shop is 50 Cent en Olivia.

Maar goed, minder drama betekent natuurlijk niet minder talent. Kendrick gaf zelf al aan dat hij een van de beste van deze tijd is. En de cijfers bevestigen het, hè? 7 studioalbums, 7 keer nummer 1 in de

Sierra en Justin Timberlake. Shout out naar Zeynep. Thanks voor je berichtje in de NPO Luister app. Alleen wil Zeynep nog meer zeros horen. En dat kan. Je luistert naar Blend, the home of classic hip-hop, R&B en soul. Daarom zometeen Jaquan en Jill Scott. Naar de nieuwste tune van Duran Bernard.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

zingen. You know I'm no good, track B. Iets minder rebels, juist heel kwetsbaar. Gaat over dat ze vreemd ging en haar eigen relatie aan het saboteren was. Ja, allebei niet goed, maar wel heerlijk om naar te luisteren. Dus zeg het maar, wat gaan we doen? Track A, rehab of

te lopen. Ik ben namelijk een klein beetje geobsedeerd door parfum. En nu heb ik 20 geurtjes. Volgens mij is dat helemaal niet zo gek. Want ja, je hebt natuurlijk verschillende gelegenheden, toch? Eentje voor werk, eentje voor date night. Een soort statementgeur. Oké. Okay. Leuk, die borkel tussendoor. Maar goed, mijn vriend die verklaart me voor gek. Want ik heb dus ook eentje voor het slapen gaan. Is toch

Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

4 gaat het hier los in de app tijdens het meest verslavende spelletje op de radio, de uithaal. Ja, ik heb weer een paar seconden van een stem voor je klaarstaan. En natuurlijk de vraag, wie zong dit en hoe heet die track?

vaste luisteraars, maar die kwam er niet uit. Zullen we even kijken wie dat dan was? Ja, Michael was de enige die het vandaag goed had. Pink and White van inderdaad Frank Ocean. Maar weet je wie stiekem ook op deze track zit en daar eigenlijk helemaal geen credits voor krijgt? Beyoncé.

kaartjes, hè? Voor North Sea Jazz, waar je The Roots bijvoorbeeld live hebt kunnen zien. Geven we altijd weg in de show, maar ook op social media. Dus mocht je ons nog niet volgen, zou ik dat vooral doen. @NPOBlend op Instagram. Binnen

0: achtergrond.
1: Ja.
0: Rafael Sadiq. Hij speelt ook gitaar.
1: Maar hoe herken je dat zo snel? Want ik hoorde het helemaal niet.
0: Ja, ik weet het ook.
1: Ja, nu dus wel. Maar als ik gewoon kijk, ik zit natuurlijk in het systeem te kijken. Ik zie dat helemaal niet staan, joh.
0: Okay.
1: Maar ik had het dus net ook. Pink and White van Frank Ocean draaide ik. Zit dus Beyoncé op de backing vocals. Staat er ook niet gecredit. Maar het is pas als je luistert dat je denkt, huh?
0: Wacht eens
2: oh
0: even.
2: Ja, ik ja. hoor het nu. En dan kan je het ook niet meer niet horen, nee. zeg maar.
0: Leuke Easter eggs.
1: Ja, toch? Ja. Jij had het ook net met een track, zei je. Met
2: ja,
1: Drake?
2: Alicia Keys, Unthinkable. Daar hoor je Drake op de achtergrond backing vocals doen.
1: Het is toch zo random als het er niet zijn. Maar dus dat is het voor mij. Ik kijk dus vaak gewoon naar de namen. En dan later denk ik echt zo van, die track heeft iets familiars.
0: Ja.
1: Maar dit is ook deel mom brain. Like gewoon informatie is gewoon control alt delete. Ja. Is gewoon weg. Maakt niet uit. Ik ga zo meteen nog 24K Magic draaien van Bruno Mars. En ik zie dat jullie, wat gaan jullie allemaal doen? Big Daddy van Tems komt er onder andere aan.
2: Zeker. Lekkere tune thema. Hoor. Sorry?
0: Pas bij het thema.
1: Ja. En wat dan?
2: Nou ja, we gaan het zo meteen hebben over een feest die vroeger in Zaandam gehouden werd. 911. Zegt dat je iets?
1: Oeh, ja. Was ik daar?
2: De slogan was, where urban meets porn.
1: Nee, ik was daar niet.
0: Het was een grote mensenfeestje.
1: Nee, ik zit te denken. Want het zegt me wel wat inderdaad. Maar
0: er gebeurden daar allemaal hele rare dingen.
2: Kinky shit.
0: Ik heb er ooit één keer iets gepresenteerd. En dat was een wedstrijd waarbij bepaald iets werd gegeten.
1: Bij de man of de vrouw?
0: Bij een mevrouw.
1: Een mevrouw.
0: Was een mevrouw.
1: Nee, jij moet netjes blijven. Was er ook een bepaalde dresscode dat je daar aankwam?
0: Nou ja, je mocht zo sexy zijn als je wil.
1: Dus jij hoeft eigenlijk helemaal niks ervoor te doen, is wat ik begrijp. Hey, ik mag blijven, ja.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en naast mij, of nee, tegenover mij moet ik zeggen, Howard.
2: Hallootjes.
1: Hoe is het? Goedemiddag.
2: Goed. Gaat het lekker met jou?
1: Ja, zeker.
2: Zo.
1: Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. Vandaag als original Leon Haywood met I Wanna Do Something Freaky To You.

zal wel lekker zijn hoor, vandaag. Het is echt een tof nummer hoor. Niet vaak gedraaid ook, dus ik wil je niet een kant op duwen, maar wel heel goed. Deze track werd in 1992 gesampled door Dr. Dre op de track Nothing But A G-Thing featuring Snoop Dogg.

0: Ja, laat eventjes weten welke van de twee je wilt horen door eventjes te stemmen via de Instagram van NPO Blend of door je stem eventjes door te sturen via de NPO Luister-app in een berichtje of een voice-memo.
1: NTR, Serginio en Howard.
0: Toevallig een track die onze show goed omschrijft. Nas met Bridging the Gap.

0: Oludara met de track Bridging the Gap. En hou, jij vertelde dat dat zijn vader is.
1: Dat is zijn papa. Dat hoor je ook als je de tekst gewoon, als je die met je volgt. Zijn vader is bluesartiest. En die heeft altijd support gegeven aan zijn rapcarrière.
0: Oludara.
1: Ja.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is dinsdag 18 augustus en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Samen met mij Serginho en Houwer.
3: Hallootjes.
0: Hey, vandaag zou Theo Huxtable 53 jaar oud geworden zijn. Malcolm Jamal Warner, zoals hij echt heet natuurlijk. En hij speelde de zoon in de Cosby Show.
3: Ja.
0: Ja, die is echt op tragische wijze omgekomen, hè?
1: Tijdens het zwemmen, man, meegesleurd.
0: Op Costa Rica.
1: Ja.
0: Een plek waar best wel veel mensen verdrinken ook.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft allemaal te maken met de stromingen daar.
1: Die zijn die onderstromingen, die zijn het gevaarlijkste. Hij was met zijn dochter geloof ik gaan zwemmen.
0: Ja, klopt.
1: Super tragisch.
0: Ja, die onderstromingen die zijn echt eng, man. Ik heb het ook meegemaakt op Bali.
1: Mm-hmm.
0: Toen ging ik met een surfboard het water in. Met geluk ook dat ik die dan bij me had.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment was ik een beetje klaar met dat drijven en zwemmen. En ik wilde terug naar de kant. En ik peddel, maar ik kom maar niet dichterbij de kust.
1: Nee.
0: Dus op een gegeven moment begin ik te zwaaien naar die reddingsbrigadier die daar rondliep.
1: Mm-hmm.
0: En die zag wat er aan de hand was, dus die seinde naar rechts. Zo van zwem naar rechts in plaats van recht naar de kant.
1: Ja.
0: Dus ik naar rechts. En toen kon ik inderdaad met een boogje toch aan de kant komen.
1: Ja, precies. Dan ga je gewoon met de stroming mee.
0: Ja.
1: In plaats van dat je rechtdoor probeert te gaan, want dat red je gewoon niet.
0: Nee, precies. Maar ja, dat moet je maar net weten.
1: Mm-hmm.
0: En je moet het geluk hebben dat je een surfboard bij je hebt. Dat je de tijd hebt om dat ook te kunnen doen.
1: Ja, dat zorgt ervoor dat je wat meer kan ontspannen natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En, heftig.
0: Want als je echt aan het zwemmen bent, gewoon op jezelf.
1: Ja.
0: Ja, dan raak je wel in paniek, denk ik.
1: Ja, precies. Uitputting.
0: Ja, precies. Dus tragisch. Echt heel tragisch. In ieder geval gaan wij tot 6 uur jou voorzien van heerlijke muziek. En hopelijk ook een hele hoop gezelligheid. Zometeen hoor je muziek van onder andere T.I. met Why You Wanna. Carrie Hilson komt voorbij met Thankful. En Chris Brown hoor je met She Ain't You. En ook spelen we na She Ain't You de nieuwsquiz. Gisteren ging ik niet zo lekker, hè, Howard?
1: Nee. Maar je kan je vandaag revancheren.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Altijd.
0: E-Life, more days to come. Dit is Bridge the Gap op

0: iets wat ik hoop, Howard.
1: Mm-hmm.
0: Dat Chris Brown naar Nederland komt samen met Usher. Ze zijn namelijk samen aan het toeren in Amerika.
1: Ja.
0: Maar de vraag is of die tour ook naar Europa gaat komen.
1: Mm. Is dat die tour waar Lionel Richie commentaar op had? Die vond dat ze dingen deden die niet door de beugel konden of zo. Ik las zoiets. Dat Lionel Richie had commentaar op die boys.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay, dat heb ik gemist.
1: Nou, dat kunnen we zo nog even opzoeken.
2: The Bridge the Gap News Quiz.
0: Het is weer tijd voor de Bridge the Gap News Quiz. En dat is het moment waarop jij en ik en Howard getest worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En dat gebeurt door de quizmaster van de show en producer van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hi.
3: Grote vrienden van mij. Ja, hebben jullie het nieuws goed in de gaten gehouden?
0: Ja, net als gisteren. Gewoon goed.
3: Ja, goed. Nou, dan gaan we zeker eventjes checken. Jullie krijgen 3 vragen, meer keuze. Weet je het antwoord, dan mag je je naam roepen. Heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. Protesteren, dat betekent punt in mindering of geen punt. Mm. Geen discussies verder. En nou ja, we gaan gewoon heel snel kijken voor welke plaat jullie gaan strijden. Want de winnaar die mag een plaatje uitkiezen. Dus Howard.
1: Michael Jackson vandaag met You Rock My World.
3: Oh, oké. Okay. En Serginho?
0: Dan ga ik voor Roses van Outkast.
3: Oké, okay, top, top. Gaan we naar vraag 1. De bekende biggetjes snoepjes uit de supermarkt. Kennen jullie die? Ja. Die kennen jullie wel,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, top zijn die.
3: Nou. Top waren die. Want er is onrust ontstaan omdat de fabrikant besloten heeft het uiterlijk aan te passen. Dat hebben ze ook gewoon gedaan zonder verdere aankondiging. In één keer lagen er andere varkentjes of biggetjes in de winkel.
0: Okay.
3: Wat is de aanpassing die ze hebben gedaan? Is dat het zijn babygezichtjes geworden? Want mensen dachten dat het echt varkensvlees was. En de EU die heeft daar regels voor. Is dat B, de varkentjes zijn nu in alle kleuren en verschillende diktes om inclusief te zijn? Of is het C, de snuit is kleiner, de rimpels zijn weg en ze hebben plukjes haar op het hoofd. Serginho.
1: Kijk, en nu begint het terug te gokken. Dit is wat ik bedoel.
0: Nee, ja, dat moet natuurlijk gewoon B zijn, dat weten we toch.
3: Ja, dat is natuurlijk helemaal fout.
1: Dus het is antwoord A.
3: Dat is ook helemaal fout. Ja, nee, het antwoord is C. De snuit is wat kleiner gemaakt, de rimpels zijn weg en ze hebben plukjes haar op het hoofd.
0: Maar wie maakt... Het gaat toch om de smaak?
3: Nou ja, nee, maar de fabrikant heeft gezegd... En nu zijn ze helemaal modern in 2026.
1: Tjoh, joh, joh, joh.
3: Goed. Gaan we eventjes naar de andere kant van de wereld. Want... In de wereld gaan steeds minder mensen uit en ze drinken ook steeds minder alcohol. Een bar in Peking die dacht daar een creatieve oplossing voor te hebben. Wat is die oplossing? Is dat A, geen happy hour, maar een happy night, waarin je de hele nacht dus 2 drankjes voor de prijs van 1 krijgt? Is dat B, robots die je glas automatisch bijvullen als het leeg raakt? Of C, gratis toegang tot AI-tools bij bestelling van een drankje? Hou het eens sneller.
1: Antwoord C.
3: Zeker?
1: Dat denk ik wel.
3: Nou, dat is ook weer helemaal goed. Dit keer wel.
1: Nou, fijn.
3: 1-0 voor Howard. Gaan we naar vraag 3. Even kijken. En dat is een vraag lokaal nieuws hier. Dat is aan elk nieuwsbulletin geweest. In Diergaarder Blijdorp is een schildpad geboren. En dat was vandaag dus landelijk nieuws. Maar wat was er zo bijzonder aan dat schildpad? Is dat A, het is een mini-schildpad ter grootte van een paperclip? B, het was een supersnelle schildpad, bijna net zo snel als Usain Bolt? Of C, het schildpad is uit DNA van fossielen gekweekt?
0: Howard! Ik was wel...
1: Ik protesteer, Kiel. Je delft je eigen graf.
0: Daniel, je moet nog meerijden straks, hè?
3: Howard.
1: Antwoord A.
3: Weet je het zeker?
1: Ik weet het heel zeker.
3: Je weet het zeker?
1: Heel zeker.
3: Nou, dan gaat maar eentje. Dan gaat maar eentje.
1: En wij gaan dus luisteren naar de King of Pop, Michael Jackson met You Rock My World.
0: Jongen. En zometeen gaan we het ook hebben over het nieuws van de dag. En het is het weer. En ik ben van een bepaalde team waar jij niet van bent, Howard.
1: Dat klopt.
0: En ik denk dat de luisteraar wel met mij gaat zijn in deze.

0: met Thankful. Howard.
1: Lekker hè, dit weer.
2: Het heeft voor- en nadelen. Ik zie ook wel dat het goed is voor het groen. Want als je hier naar buiten kijkt, zie je dat sommige bomen al best wel bruin aan het worden zijn, omdat ze te weinig vocht hebben. Tegelijkertijd, als het de hele tijd zo druilerig blijft, dat is niet mijn ding, man.
0: Ik hou ook echt niet van de regen, dat moet ik je wel geven. Want ja, het is gewoon niet fijn als het nat is overal en je ook nat wordt als je buiten rondloopt. Maar ik heb dus dit weekend 2 joggingspakken besteld. En ik heb wel echt zin om ze weer aan te trekken.
2: Want wat is zo bijzonder aan joggingspakken aantrekken?
0: Ik hou daar gewoon van. En dat kon niet toen het nog 34 graden was een paar weken geleden.
2: Nee, want ja, dan zweet je je kapot.
0: Dan zweet je kapot. En zelfs met een korte broek is het nog te warm. Dus ik ben gewoon tot de conclusie gekomen dat Nederland voor mij gewoon in de perfecte situatie tussen de 15 en 20 graden moet zijn. En dan kan je dus je joggingspakken dragen.
2: Ja, maar dit slaat nergens op. Dus overdag. Jij wil onder de 20 graden blijven omdat je dan je joggingpak kan dragen? Spoor jij wel. Punt 1, je jogt nooit. Dus wat de hel moet jij met een joggingpak? En punt 2, wat is er mis met 25 graden?
0: Jij hebt nu een trainingspak aan. Jij traint toch ook nooit?
2: Ik heb vanochtend nog getraind, bro. Ik heb vanochtend nog getraind.
0: Nee, je hebt niet getraind, trouwens.
2: Ik heb thuis getraind, Kiel.
0: Wat heb je getraind?
2: Chest. Gaat hij lachen, die cirkel.
0: Met chest day.
2: Ja, chest day.
0: Oké. Okay. Ja. Dus toen dacht ik, ga maar met een trainingspak richting
2: Begrijp
0: de
2: rug. Begrijp je?
0: Oké, okay, nu snap ik ook.
2: Because I walk the walk, I talk the talk, snap je? Nee, maar even serieus, jij vindt 25 graden niet leuk? Vind je te veel?
0: Ik vind het heerlijk, maar niet in Nederland.
2: Ja, wat raar. Je bent echt raar. Dus 25 graden vind je niet goed voor hier?
0: Nee. Ik vind het weer net iets te warm voor hier. En,
2: Nee, maar kijk, als je dat nou zegt over 30, dan kan ik je begrijpen. Maar 25 graden is toch niet te heet?
0: Nou ja, nu je het zegt, ja, 25 is op zich nog wel te doen. Maar het is niet perfect.
2: Het mag niet warmer worden van jou.
0: Dan wordt het al snel heel plakkerig en heel, heel vervelend in Nederland.
2: Ja, dat is zo, want je hebt geen wind. Niet genoeg. Maar, come on, man. Lekker warm, toch?
0: Ik zeg je eerlijk, ik ben liever van 15 tot 20 graden met joggingspak.
2: Ja,
0: dan
2: joggingspak.
0: 25 en omhoog met korte broek.
2: Ik denk echt dat je alleen bent. Dat denk ik. Ken je Remy? Alleen op de wereld?
0: Nou ja, laten we checken. De luisteraar die kan meepraten natuurlijk. Mm. En dat kan via de NPO Luister-app. Stuur eventjes een voice memo door. Dat vinden we altijd het leukst. Maar ben je niet in de gelegenheid om een voice memo op te nemen, stuur dan eventjes een geschreven berichtje door met daarin de tekst: ik ben met Serginho in deze.
2: Daarom snap ik dat jij nat eten wil. Want dat weertype van jou, dat hoort ook bij nat eten. Echt een rare jongen jij, hoor.
0: CI met Why You Wanna. En we wachten op je reactie. Dankjewel.

0: Hoe zou het gaan met Skilo?
1: Ik heb geen idee, man. Daar hebben we echt nooit meer wat van gehoord.
0: One hit wonder?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat zouden we wel kunnen zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja, wel een goede hit. I wish.
1: Ja, waanzinnig nummer.
0: Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft van de twee. We hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks, waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel gesampled heeft. En vandaag gaat het om Leon Haywood met I Wanna Do Something Freaky To You uit 1974.

0: En die werd in 1992 gesampled door Dr. Dre met Nothing But A G-Thang. Sampled. Howie.
1: Ja.
0: Waar heb je op gestemd vandaag?
1: Het origineel, Leon.
0: Niet echt fan van de Dr. Dre versie of heeft dat er niks mee te maken?
1: Het heeft er niks mee te maken. Ik vind die Dr. Dre plaat echt te gek. Maar ik vind dat we het origineel ook een keer mogen laten horen. Dus vandaar dat mijn stem daarnaar is gegaan.
0: Daar ben ik het 100% mee eens. Dus ik heb zelf ook op Leon Haywood gestemd vandaag. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het om de luisteraar.
1: Luisteraar.
0: Op Leon Haywood met I Wanna Do Something Freaky To You hebben onder andere Crystal, Valerie en Gregory gestemd. Mm-hmm. Maar Ray, Marissa en Hugo die stemden voor Dr. Dre en Snoop Dogg met Nothing But A G-Thang. Maar er kan er maar eentje gedraaid worden, Howie.
1: En welke is het geworden?
0: Met 67% van de stemmen heeft gewonnen...
1: Dat is fors.
0: Dr. Dre en Snoop Dogg met Nothing But A G-Thang.
1: 1, 2, 3 en naar de 4.
0: Het is maar goed dat jij comedian geworden bent.

0: geleden dat ik deze zelf gehoord heb ook. Mm-hmm. Artful Dodger samen met Craig David. Woman Trouble.
1: En Robbie Craig niet vergeten.
0: Oh ja, goed om te melden, Howard.
1: Heel goed, heel goed.
0: Altijd goed dat jij erbij bent, man.
1: Dankjewel.
0: Hey, er komen echt een hele hoop reacties binnen in de NPO Luisterapp over onze discussie.
1: Ik zou het geen discussie willen noemen.
0: Hoezo niet?
1: Het is gewoon een raar idee van jou.
0: Dat ik 15 graden en joggingspak lekkerder vind dan 25 en korte broek?
1: Ja, ja, dat is niet normaal.
0: Oh.
1: Vind ik.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, de NPO Luister-app zegt er wat anders over.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het er zo meteen over hebben. Na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We gaan het zo meteen over sexy feestjes van vroeger hebben.
1: Oeh.
0: En daarom is de request van straks ook in het thema sexy plaatjes.
1: Maar dan wel echt een beetje krokant, hè? Niet van die veilige dingen. Maar iets wat we normaal gesproken bijna niet zouden kunnen draaien.
0: Ik denk meteen aan R. Kelly.
1: R. Kelly?
0: Die heeft echt sexy plaatjes.
1: Welk nummer dan, denk je aan?
0: Ja, als ik alle uitgekoude tracks even aan de kant zou leggen, dan zou ik zeggen R. Kelly met The Zoo.
1: Oké, wauw. Dat had ik niet verwacht.
0: Dat is een sexy plaatje.
1: Dat is een sexy plaat. Maar ik denk niet dat we R. Kelly gaan draaien.
0: Dat denk ik ook niet. Dus laat eventjes weten welke artiesten we wel kunnen draaien en welke jij graag wilt horen. En het moet dus een sexy track zijn. Laat even de titel van de track weten via de NPO Luister app en de naam van de artiest. En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. Straks onder andere muziek van Sade, die je hoort met Smooth Operator, Chaka Khan en Snoop Dogg. Die komen ook met Boogies in My Soul. Dat is volgens mij de nieuwe release, hè?
1: Ja.
0: Die is pas geleden uitgekomen. Super lekkere track. Maar dit uur sluiten we af met Faith Evans, Love Like This.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginio en Howard.
2: Chaka Khan en Snoop Dogg hoor je zo meteen met Boogies en My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: Er zijn weinig artiesten waarvan ik kan zeggen dat ze met een nieuw geluid toch goed blijven klinken. Mm-hmm. En Chaka Khan en Snoop Dogg hebben het wel voor elkaar gekregen.
2: Het enige wat ik bij Snoop heb, is dat ik denk, hij roept maar dingen als weet je, hij zit achter, yeah, tell him, come on, come on. Hoe gemotiveerd is die man nog, joh?
1: Ja, hij leeft lekker, hè? Dus,
2: ja, precies, hij kan het zich veroorloven.
1: De honger is niet meer wat het was.
2: Joh.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij, Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Zometeen zijn we dus op zoek naar een sexy track voor de open spot in de playlist. Mm-hmm. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we het zo meteen over een sexy feestje van vroeger gaan hebben. Ooh. Dus we willen een beetje spicy music draaien. Sexiness.
2: Precies.
1: Een beetje ik weet niet echt hoe ik het moet benoemen.
2: Volgens mij heb je het al gezegd. Sexy, krokant.
1: Is dat
2: spicy.
1: Krijgen we daaruit wat we willen, denk je? Dat met denk deze beschrijving?
2: Wel, dat denk ik wel. Een beetje vertrouwen in de luisteraar.
1: Dat heb ik ook wel. Oké, laat het even weten via een berichtje of een voice memo. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. Er komen ook nog steeds een hele hoop reacties binnen over onze discussie. 15 graden en een joggingspak of 25 en een korte broek. Nou ja, ik zei 15 en joggings.
2: Ja.
1: En jij bent van 25 en korte broek.
2: Zeker. Heb je mijn kuiten gezien? Die mogen er zijn.
1: Nou ja, je kan nog steeds laten weten in wiens team jij zit. Of dat Howard is met de korte broek. Of dat je zegt, nee man, Serginho heeft gelijk. Gewoon 15 graden in Nederland. Perfect joggingspakje aan.
2: Maar perfect voor wat? Rillen, bibberen.
1: Kijk, 15 graden plus joggingspak is 25.
2: Wow.
1: Dat is het ezelsbruggetje.
2: Heb je zo graag een joggingspak aan?
1: Ik vind het echt lekker. Maar ik ben van nature meer van warm weer. Maar in Nederland vind ik bepaalde temperaturen niet lekker. Dat is gewoon mijn punt. Maar we gaan het er zo meteen dieper over hebben. Sade komt eraan met Smooth Operator. En daarvoor hoor je J. Cole en TLC met Crook

0: Sade, Smooth Operator. En we vroegen jou net 15 graden en een joggingspak of 25 graden en een korte broek. Ja, wat vind jij lekkerder? Ja, Howard die is meer van de korte broek met 25 graden. En ik had zoiets van, nee, doe mij maar gewoon 15 tot 20 graden met joggingspak. Dat vind ik veel lekkerder in Nederland. Maar als ik het over het buitenland heb, ja, dan mag je wel boven de 30 gaan bij mij. Maar in Nederland, joggingspak, 15 tot 20 graden. Howard, kijk maar aan alsof je water ziet branden.
1: Iedere keer als je het zegt, denk ik, je stoort. Het is alsof je niet goed bent afgesteld. Echt raar, hoor. Echt raar. En ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die het met jou eens zijn.
0: Nou ja, we kunnen eventjes gaan kijken. Als ik de laatste reacties zo een beetje bekijk, is er vrij weinig met mij. Jurgen die zegt, ik ben met Howard in 15 graden ook nog een korte broek.
1: Oké, dus, nee, maar dat doe ik niet, Jurgen. Daar is Jurgen dan alleen.
0: Dat is een beetje best of both worlds. En dan hebben we Ivo, die zegt ook, ik ben met Howie. Ik denk dat je meer white DNA hebt, man. Lekker warm, korte broek en genieten van het weer. Maar het heeft niks met white te maken. Het is gewoon van, Nederland is gewoon te benauwd met warm weer. En daarom heb ik zoiets van, liever iets minder warm.
1: Lekker 15 graden en lekker benauwd in je joggingpak.
0: Ja, toch? Natasha die zegt, sorry Serginho, ik hoor je, maar ik hoor Howie ook. En joggingspak aandoen met 25 graden kan ook gewoon.
1: Ja, maar nou, zij zijn dames, zij kunnen die crop top dingen aan.
0: Ja, dan
1: is het anders.
0: Dan werkt het inderdaad. Ja. Nou, dan hebben we nog Alex. En die hebben we aan de telefoon. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hi, Alex, met wie ben jij? Howie of met Serginho?
2: Ja, Serginho.
0: Hey, er is iemand met mij.
1: Alex, wat heb je gegeten? Zeker
2: weten. Nog niks eigenlijk. Ik ben mijn kinderen aan het ophalen. Nee, maar het is niet wat je zegt. Het is gewoon, in Nederland is het gewoon al snel te warm. En heerlijk 15 graden. En als het te warm wordt, dan kun je gewoon nog wat uitdoen, weet je wel. Dat is fijn.
0: Precies.
2: Maar gewoon, ja, want je kan het vanzelf regelen als het niet te warm is.
0: Precies.
1: Sorry hoor, maar met alle respect. Ik zie nu een gast voor me met een afritsbroek.
2: Nee, gewoon een joggingbroek. Gewoon prima.
1: Ja, maar wat doe je dan als het warm is? Trek je dan die broek een beetje omhoog tot in je knieholte?
2: Nee, dan ga je over naar de korte broek natuurlijk.
1: En vanaf welke temperatuur doe jij dan die korte broek?
2: Nou, vanaf een graad of 20. Dan wordt het echt zo warm dat ik dat moet gaan doen.
0: Okay. Shout-out naar Alex.
2: Ja,
0: ik ben met Alex in deze. Zeg maar, 30 graden vind ik altijd lekker, maar niet in Nederland.
1: Niet in Nederland.
2: Nee. Niet in Nederland, nee, dat is het. Want, Nederland wordt gewoon te benauwd.
1: Ik vind het ook een beetje decadent klinken. Ik hou van 30 graden, maar niet in Nederland. Ik sluit het in het buitenland, accepteer 30 graden.
0: Maar we kunnen de conclusie trekken dat Alex en ik gewoon gelijk hebben, toch?
2: We snappen het, ja, wij snappen het.
1: Jullie zijn echt met z'n tweetjes op dat eiland, hè? Er is niemand daar.
0: Ik zal eventjes...
2: Ja, maar op het eiland mag het weer warm zijn.
0: Ik zal eventjes de stemmen erbij pakken, Alex, even kijken hoor.
2: Ja.
0: Met 81,25% van de stemmen heeft gewonnen 25 graden en de korte broek.
1: Dankjewel.
0: Dus jammer. We zitten bij de overige 18,75.
1: Ja. Ik heb nog maar één ding tegen jou te zeggen, Alex. Eet smaak!
0: Ik zal eventjes de stemmen erbij pakken, Alex. Even kijken hoor.
2: Ja.
0: Met 81,25% van de stemmen heeft gewonnen 25 graden en de korte broek.
1: Dankjewel.
0: Dus jammer. We zitten bij de overige 18,75.
1: Ja. Ik heb nog maar één ding tegen jou te zeggen, Alex. Eet smakelijk!
2: Ja. Dank

0: gotta get through this. Hey, jaren terug, hè, Howie.
1: Mm-hmm.
0: Waren er van die erotische R&B-feestjes.
1: Klopt.
0: Ben jij wel eens op zo'n feest geweest?
2: Ja, ik ben één keer op zo'n feest geweest als bezoeker en één keer om te presenteren.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben er ook één keer geweest.
2: Wat heb jij toen gedaan?
0: Ik was minderjarig zelfs.
2: Echt waar?
0: Ja, maar ik was sowieso al veel te jong aan het uitgaan.
2: Omdat je een beetje lang bent.
0: Omdat ik een beetje lang ben. Ja. Oudere vrienden, oudere broer.
2: En het was in Zaandam, dat is natuurlijk jouw hometown.
0: Mijn hometown.
2: Dus je kende waarschijnlijk die bouncers alles.
0: Ja, ook. En heel veel vrienden van mijn broer en mijn broer zelf, die waren DJ.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kon altijd een beetje mee naar plekken.
2: In de entourage, deze keel zat in die entourage.
0: Maar ik vraag me af wat er gebeurd is met deze feestjes. En ja, feestjes waar ik het over heb, zoals 911.
1: Ja.
0: Dat was heel populair in Zaandam, in de Hemkade. Ja, en daar gebeurden echt de gekste dingen.
2: De gekste dingen gebeurden.
0: En ik kwam nog een fragment tegen van een interview die daar is afgenomen. En dan kan je een beetje aanvoelen wat de sfeer daar een beetje was ongeveer.
2: Okay, vingers in de oren van je kinderen, alsjeblieft.
3: Wat brengt je hier? Wat mij hier brengt? Billen, pussy en alcohol. In de dansvloer natuurlijk, hè. Maar luister dan. Eet je die billen en die pussy wel, want anders heb je er niks aan, hè?
4: Hé, ik eet tot de bodem, hè?
3: Daar houden we van. Bordje leeg. Bordje leeg,
4: bordje
3: zo weet je zelf.
4: Bordje leeg, inderdaad. Bordje leeg.
3: Mag je tong zien? De ring.
4: Oh,
3: ai, ai, ai. Ik krijg het nu al warm.
0: Terug was dit dus echt een ding. Er kwamen duizenden mensen op af. Maar tegenwoordig is er amper een kinky feestje nog te zien. Als het aankomt op R&B in ieder geval. Maar waar is dat gebleven? Want die mensen zullen er waarschijnlijk nog steeds zijn. Mensen die er behoefte aan hebben zullen er nog steeds zijn. Maar dit feest is dus al meer dan 10 jaar geleden gestopt.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben wel benieuwd of dit soort feestjes er nog zijn of niet.
2: Ik denk wel dat ze er zijn. Ik denk alleen op een andere manier. Kijk, in die tijd van die feestjes had je nog niet standaard allemaal een camera op je telefoon. Dus je kon je gewoon misdragen zonder dat daar ooit bewijs van het materiaal van was. En ik denk dat mensen die dit soort dingen willen doen, dat ze dat zelf doen. Dan huren ze gewoon ergens iets en dan gaan ze daar met z'n allen een leuke tijd hebben. Maar je bent niet meer afhankelijk van een organisatie die dat provide. Corona heeft er natuurlijk tussen gezeten ook nog. Dus dat heeft het denk ik toegeleid. En ook sowieso het hele aanbod op social media. Je kan tegenwoordig alles wat je wil, daar is wel een algoritme voor. Dus iedereen komt aan zijn trekken wat dat betreft. No pun intended. Dus ja, ik denk dat het een beetje verdwenen is naar een soort underground scene.
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. In ieder geval hebben we aan de telefoon DJ Waxfiend, die zelf ook veel op feestjes gedraaid heeft, zoals 911. DJ Waxfiend, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Het is misschien wel tijd voor een anekdote. Wat is het meest gekke feestje waar jij ooit gedraaid hebt?
5: Het meest gekke feestje waar ik heb gedraaid? Ja, ik heb wel meerdere gekke feesten gedraaid, maar die 911-evenement, die heb ik een paar jaar, was ik een soort van wrestling DJ daar eigenlijk. Daar gebeurden wel de gekste dingen die ik als boy van 19 of 20 niet eerder had gezien.
2: Oh, je was nog jonge boy?
5: Ik was nog jong toen ik dat draaide, ja.
2: Wat deed het met je dan?
5: Het heeft me helemaal verpest. Een heel beeld.
2: Nee, het
5: was gewoon spannend. Het was wat anders. Het was geil. En het was ook wel een plek voor mij waar ik mijn muziek kon draaien. Want de type hip-hop en dancehall waar ik van hou, die is gewoon sensuele muziek. Is wat mysterieuzer, uitdragender. En ik vond het wel dope dat ik het daar allemaal kwijt kon.
2: Maar wat denk jij dan dat de reden is dat we die feestjes niet meer hebben?
5: Meerdere redenen. Wat jij net aangaf, die telefoons, cameratelefoons, is echt wel een ding. Mm-hmm. Er zijn er steeds meer clubs, vooral in de elektronische scene, waar je camera niet gebruikt mag worden om die privacy te waarborgen. Maar in de R&B heb ik op zien gebeuren nog niet zoveel. En het is ook gewoon, tijd gaat in cycli of zo. Het is een tijdje was het misschien niet ter sprake op die manier. Ik denk dat het nu op een hele andere manier, op een manier die wat meer inclusiever is, weer terug kan komen.
0: Mm. Ik denk dat er wel behoefte aan is of zo. Ik denk
5: dat er zeker wel behoefte aan.
0: Dat mensen dit wel zouden willen. Ik denk alleen dat, dat het ergens een keer moet beginnen. En dat de mensen dan vanzelf wel erop afgaan.
5: Ja, nou, ik weet niet of het zo groot moet als toen de tijd. Toen waren het echt 2,5, 3.000 mensen op elke party. Om de ene maand. En dat was wel heel sick dat het kon, maar ik heb wel feestjes meegemaakt en ik weet dat meer mensen doen in intiemere settings, waar het eigenlijk gewoon invite only is, mensen die elkaar kennen, wat je net ook aangaf. En daar worden wel wat dingen gedaan. Het is wat meer underground in dat sens.
0: Word jij er nog steeds voor geboekt voor dat soort type feestjes ook?
5: Ik heb er wel eens gedraaid, maar ik word er niet per se geboekt. Niet dat ze daar, het gaat niet per se om de DJ's of de muziek. Wat ik wel jammer vind, als in het elektronisch spectrum heb je wel gewoon echt goede technoclubs en evenementen waar echt goede DJ's staan, die ook de mogelijkheid bieden aan mensen die nieuwsgierig zijn om wat te ontdekken.
0: Ik weet dat jij ook evenementen organiseert, onder andere Encore, daar ben jij onderdeel van geweest en nog steeds, als het goed is. Mm-hmm. Heb je ook misschien het idee om zulke feestjes te organiseren ooit gehad? Of misschien wel gedaan?
5: Ja, het in kleine mate wel eens gedaan. En het speelt wel om er wat mee te doen. Ik weet niet of het per se met hip-hop, R&B moet of met andere stijlen. Maar er zijn wat evenementen die het een beetje doen vanuit de queerhoek. Zoals Triptopia, dat vind ik wel heel hard.
0: Ja.
5: En dat creëert ook wel een iets veiligere omgeving. Want eerlijk, ik bedoel, hoe die boy net praatte die bij 911 is. Ik ben niet voor billen en pussy.
2: Ja, maar dat is een grote bek.
5: Is een grote bek, maar is ook een ander tijdperk. Dus het is ergens wel wat meer op een manier dat we zitten nu ook in de tijd van safety awareness team. Iedereen moet zich overal veilig voelen. Ja. Zo veilig mogelijk, maar helemaal veilig bestaat niet. En deze feestjes die testen wel een beetje met die illusie van veiligheid.
2: Nee, het is waar wat je zegt. De wereld is intussen veranderd. We hebben het gegeven grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat was het toen helemaal niet. Anders hadden ze het hele feest wel kunnen aangeven. Dus wat dat betreft is de wereld wel veranderd. Maar als je iets gaat doen, laat Serginho weten. Want hij is heel erg gemotiveerd. om een
5: Serginho
2: keer zo...
5: wacht op eentje. Ja,
2: ik merk het aan hem.
0: Maar gaan we dan samen, Howard?
2: Eeuw. Jij zeker in je joggingpak. Nee hoor, mij niet gezien.
0: DJ Waxfiend, hartstikke bedankt voor je tijd. En mocht het zover zijn, laat het dan eventjes weten als het ooit van de grond mocht komen.
5: Sure, will do.
2: Oké, okay,

0: Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Howard.
1: Ja, man.
0: We zijn eindelijk daar.
1: Waar zijn we?
0: Het moment.
1: Oh.
0: Dat ene moment.
1: Vertel.
0: Het moment dat we de track mogen draaien die de luisteraar ons heeft aangedragen.
1: Yay.
0: Wat is dat voor jee?
1: Dat is een enthousiaste jee.
0: Wij waren op zoek naar een sexy track. Aangezien we het net gehad hebben over 911. Mm-hmm. En erotische feesten in het algemeen.
1: Ja.
0: En ja, daar hoort gewoon een erotische track bij.
1: En dan het liefst iets van hip-hop of R&B.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Nou, we kregen echt een hele hoop toffe tracks binnen. Even kijken. Winnie die stuurde sexy song is LSG My Body. Die zou ik heel graag willen horen.
1: Is ook wel een sexy nummer, hoor.
0: En die zegt ook groetjes aan iedereen in de studio.
1: Nou,
0: dus,
1: iedereen.
0: Daar hebben we nog een reactie van Jurgen. Die zegt, Serginho en Howard, hier hebben we het al eerder over gehad.
1: Oh.
0: Maar jullie hebben het nog nooit gedurfd om hem te draaien.
1: Wat?
0: Next met Butter Love.
1: Hoe bedoel je gedurfd? Nou, dan durf het vandaag ook niet. Dan blijven we lekker consequent. Hier, hey.
0: Lisa die zegt Erykah Badu met Tyrone. Die hebben we net nog gedraaid.
1: Dat is ook niet echt een sexy nummer.
0: Nee, ook niet echt. Maar ik snap wel de associatie met sexy wel ergens.
1: Oh.
0: Maar nee, die hebben we al gedraaid. Dus die is al geweest. Valerie die zegt Tank met When We. Meest sexy nummer wat er is.
1: Oké. Okay.
0: Goeie track. Dan hebben we Natasha die zegt Chris Brown met Privacy. Ja, jij houdt niet van Chris Brown.
1: Jo.
0: Maar hij heeft wel echt een aantal sexy tracks op zijn lijstje. Dat kan ik wel zeggen. Dan denk ik meteen aan No Bullshit. Hele goede track. Howard, die wil er niks van horen. Oké, dan gaan we door, even kijken, we krijgen een reactie van Rob. Ja, kom met een goede track, man.
1: Rob zegt, wat zegt Rob?
0: Cut Close, Get Up On It.
1: Get Up On It is wel echt een legendarische track.
0: I know.
1: Oké. Waar hebben we dit aan verdiend?
0: I know that
1: kan je dit gewoon een joggingpak gaan aandoen?
0: Is it. Ja, ik word enthousiast van die. Wat zeg jij, Howard?
1: Ik zeg draaien.
0: Ja, gaan we hem doen?
1: Let's do it.
0: Shout-out naar Rob, maar ook shout-out naar iedereen die eventjes de moeite genomen heeft om een suggestie door te sturen. Dankjewel daarvoor. Maar helaas kunnen we er maar eentje draaien. Maar dan doen we wel meteen een goeie, toch, Howard?
1: Dat is een goed idee.
0: Cut Close. Get Up On It. I got something for the fellas this time.

0: Jamie Foxx en Ludacris met Unpredictable. En een hele goede middag, nog 40 seconden. Zometeen vanaf 6 uur non-stop muziek hier op NPO Blend. Je gaat onder andere genieten van Joyce Rice, The Notorious B.I.G., The Braxtons, Will Smith, Justin Timberlake, Doneo en een hele hoop andere toffe artiesten. Howard, jij bent er morgen weer.
1: Zeker. Morgen ben ik er bij de Onesie.
0: Gezellig. 4 tot 6, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan wens ik jou in ieder geval heel veel succes morgen met de show.
1: Dank je wel en tot volgende week weer.
0: En ik ben er maandag weer.
1: Let op het nieuws, jongen.
0: Ja, dat doe ik altijd. Maar Daniel komt altijd met het nieuws die ergens achter op een bladzijde van de krant verstopt zit.
1: Ik vind het wel leuk nieuws, hoor.
0: Ja, omdat je vandaag gewonnen hebt.
1: Gisteren ook, hè?
0: Een hele fijne avond. En blijf genieten van de muziek. Howard, tot de volgende.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: Mixo. Blend. 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. Het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
1: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost me heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
0: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
0: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee? Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: So. Blend. Tien uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
1: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
0: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
2: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
0: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot het beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister.

Soul. Blend. 12 uur. Lars Militse met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

uur met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.